0: This is Galaxy Radio.
1: Here is the magic of Galaxy.

Galaxy Radio. Hip hop, rap, R&B, Afro, and dance hall music.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Colombiana, my Spanish guy, como te llama. African thing is all up in Ghana. Miami, divo, all up in Ghana. Dit heb jij gemist uit Afrolosje Zone.
1: Hollandse snacks, ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal, weet je wat dat is?
2: Nee.
1: Oh, kijk, je bent niet goed geïntegreerd.
2: Nee, zeker niet.
1: Een bruine fruitschaal is gewoon...
2: Ja,
1: Met een beetje mosterd erbij.
3: Ga je gauw zo vertellen, het
2: is even.
1: Het zijn gewoon bitterballen, kroketten, weet je. Dat soort dingen allemaal.
0: Afrolosjes on air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real African vibe. Galaxy Radio.
4: The streets is ours.
5: In your car.
4: On the app.
6: Tapping and vibing.
5: Anywhere you go.
0: Listen anywhere on our free radio app.
7: Drop the music.
8: Turn it up. Let's ride.
0: We're back in this.
9: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
9: Where the biggest stars come to play.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
2: We out here!
1: This is what you missed on We In Here.
3: En een andere vraag, want dat is iets wat ik vaak voorbij zie komen. En misschien stiekem ook zelf eraan meedoen. Ik moet ook naar jullie twee kijken trouwens.
4: Yeah.
3: Is van dat je iets aan jezelf constateert of bij een ander. En dan ga je daar een diagnose over stellen en zeggen dat het is. Hé, hey, je hebt dit trauma of je bent aan het gaslighten. Of,
4: yeah.
3: Of, wat vind je daarvan? Of, wat moeten we daarmee doen?
4: Nu komt het.
1: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: is Galaxy.
1: New year,
0: new music.
2: What it look like, baby?
0: Galaxy feature music.
3: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

nu loop ik met een korte pijp. Raak je lijn in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mijn superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
0: Chaos to the max.
2: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Noose bomb in ice.
3: En toen was ik dus drie straten verder. En uiteindelijk gaven ze dus aan van ja, je bent door rood gereden. Terwijl dan denk ik gewoon, waarom hebben jullie me dan niet een boete gegeven bij het stoplicht toen ik net door rood reed?
4: Maar ja, wat is dit nou weer, Emily? Waar slaat het
2: op? Kan het nog gekker?
0: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
5: Everybody, you ready?
6: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
7: Skillet, baby.
8: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo. Yeah.
0: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
9: Bring the real
10: hip-hop.
11: Bring the hip-hop back.
0: And back.
2: With more.

No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor

0: Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover de Galaxy News Update. The city clocked in. In your car on the app.
1: The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
1: We are hey. Turn up Galaxy Radio.
3: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
4: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
5: Morning time in the studios of Galaxy with you.
6: Back up. I'ma get back up to the hip hop.

0: Man, oh man, good morning, Tom. Richard Styles, Tony Q on the check-in. Listen up, we got these hits and bangers loaded up for you. I'm talking about The Roots featuring Talib Kweli. Tariq Toddler. I don't know where I got the Talib Kweli from. But The Roots featuring Tariq Toddler. Toddler is coming through in a little bit. Talking about, yeah, You Got Me. But first, though, Amy Grace featuring SESB with the La Mazine. Good morning time right now in Galaxy. It's coming.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I need the pressure when they asking me questions.
3: Dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
4: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
5: Waar was hij?
4: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor
6: maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
7: Ik ken jullie namen niet uit mijn hoofd.
4: Oké, ik hoor je.
7: Nee, ik was het niet.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. Sugar.
8: Wat is er gebeurd?
1: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
1: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
1: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina, dit was niet jouw schuld.
1: Nu in de bioscoop.
3: Galaxy Radio.
11: Hi guys, I'm Tims.
12: Hold up, wait.
13: Hey, this is Giveon.
3: Make us the number one preset on your car radio.
14: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
15: Hey, yo. Yeah. Everybody.
16: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
17: I'm here.
18: Yes, sir.
16: This is Galaxy Radio.
19: Whoa, wake up.
1: It's a new day. Yeah. The Morning Marathon. Now. On Galaxy Radio, hosted by Richie Styles and Tony Q.
20: Wat zeg je, man?

0: rip, nigga.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
10: Right here. Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
14: Hij is aannemer, veel stress.
13: De man die door iedereen wordt begeerd.
14: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
13: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan dan?
14: We praten thuis, oké.
13: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gebaasd?
13: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Nu in de bioscoop.
18: We are
19: hey.
18: Turn up. Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
18: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
18: Let's go.
19: Yeah.
18: Let's
21: that go. Part of the morning where you say good mornings.
18: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out! Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
21: Good morning vibes indeed! 7 o'clock energy, what up with it, boy? Hey man, some fantasy on the way. Bad Bunny's up first though with a T. What is it? DTMF. Let's go get to it, alright? Good morning!
22: Let me bring you back.
23: Bring it back.
22: Hip-hop. Turn the music up.
18: More hip-hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio.

0: De nieuwste tunes van eigen bodem.
1: Hey yo, Wout, pass me de aux.
0: En de hardste freestyles.
2: Let's get it.
0: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
3: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
0: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
3: Next up, big time, hè?
4: Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Kom on, je weet.
0: Vanaf 7 uur.
5: Woutje, je weet het, hè?
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
2: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 8 a.m.
6: Dit is het Galaxy News. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Dit gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast.

0: De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: We are...
6: Hey.
4: Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
8: 8 o'clock energy in the building, y'all.
4: Go!
9: And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
10: You already know.
11: Yeah, you know who it is.
8: Welcome to your 8 o'clock. Don Toliver coming through with the new drop. Kalani is here too with Folded Man. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning.
12: Let me explain something to you one time, man.
13: We right back.
14: Yeah.
15: Galaxy.
16: Now more hip-hop and R&B.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
9: We are
11: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
12: 9 o'clock energy, 9 o'clock action.
13: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out! Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
12: That's right, Messers on the way. Ben met Serrano, but Bruno Mars with I Just Might is coming through. All right, hold on. Good morning. Let's make it happen.
14: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
15: This is hip-hop, homie.
16: We live right here, baby.
14: Galaxy, the number one.

0: Your number one station in the morning time. What a vibe. Man, some more vibes on the way. One Dance. That's by Drake, Naza, and Distinct is in the building with the Gilly Gilly. Hold on, it's loading. It's loading.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Gemist uit Afro Losse Zon Air.
3: Hollandse snacks, ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal, weet je wat dat is?
4: Nee.
3: Oh, kijk, zie je, je bent niet goed geïntegreerd,
4: nee,
3: snap je?
4: Niet, zeker niet.
3: Een bruine fruitschaal is gewoon...
4: Ja, ook
3: een
4: stem heb je erbij, jongen.
2: Laat je de bruine.
3: Met een beetje mosterd erbij.
2: Ga je gauw zo vertellen, het is even.
3: Het zijn gewoon bitterballen, kroketten, weet je, dat soort dingen allemaal.
1: Afro Losse Zon Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
5: The Real African Vibe.
6: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
7: This is
8: the sound.
7: Galaxy Radio.
8: Turn up that hip-hop.
9: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1% op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim €503.000. Het Kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Hij is aannemer, veel stress.
7: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
7: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt.
8: Ja.

0: Wordt steeds gewelddadiger.
1: Waar de fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
2: Wat was je van plan dan?
3: We praten thuis, oké.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
4: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
5: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu, in de bioscoop.
6: We are...
7: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
9: Dinsdag 22 september, de dagelijkse 9 tot 5 is weer begonnen. Alleen, ik vroeg me dus af, waarom zijn we toch met z'n allen van 9 tot 5 aan het werk? Kan het misschien ook anders? Dat lijkt me heerlijk. Ik ga het zo meteen voor je uitzoeken. Eerst nog Pongo hier bij Galaxy Radio Russian.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
9: En zometeen nog een throwback voor je hier in de lijst naar Girls Wanna Have Fun. Vrijname is dus deze Russian Pongo hier bij Galaxy Radio.
10: Hey Russia!

0: Frenna, Girls Wanna Have Fun, Galaxy Radio. En daar gaat het om, hè? Dat we een beetje lol maken met z'n allen. Niet alleen de girls, ook ja, iedereen eigenlijk. Hè? En ik dacht, een beetje met die optiek, met die kijk op dingen. Lol maken met z'n allen. Ik ga deze week een klein experiment met mezelf doen. Ik ga proberen mijn werkdag compleet anders in te delen. Want waarom werken we toch met z'n allen van 9 tot 5? Kan dat misschien ook anders? Of willen wij eigenlijk wel anders? Hoor je zo meteen. Hoe dat precies zit, is nog Baby by Me, 50 Cent, Neo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Say my name, man.
3: We are Galaxy Radio.
4: Turn this up.
3: Listen anywhere on our free radio app.
5: Or online at galaxy.radio.

0: Ja, op je dagelijkse werkdag hoorde je Gun Me, Boko Sam, daarvoor je 50 Cent en Neo in de throwbacks, Baby by Me. Ja, van 9 tot 5, elke dag op jouw werkdag. Ik ben er vandaag voor jou natuurlijk om jouw werkdag een beetje leuker te maken. En ik dacht in dat kader, laat ik eens de proef op de som nemen. Want waarom werken we toch met z'n allen elke dag van 9 tot 5? Kijk, ik ben een weekendje weg geweest. Dat is geen hele vakantie, maar ik zie daar wel ineens een andere cultuur. Je ziet daar ineens dat winkels in de middag dicht zijn. En als toerist denk je, ja, hallo, ik kom hier spullen halen. Wees eens open. Maar ik dacht, misschien is het helemaal niet zo gek dat winkels in de middag dicht zijn. Want waarom werken wij toch allemaal met z'n allen van 9 tot 5? Dat hebben we ooit besloten met z'n allen. Zeker toen op een bepaald punt in de jaren 60 de zaterdag een vrije dag werd. En we allemaal dus door de week gingen werken. Alleen, ik vraag me vooral af, voor wie zijn we van 9 tot 5 open? Want iedereen die werkt, dan ben je om 5 uur klaar en dan wil je eindelijk iets regelen. Maar zijn ook alle winkels dicht van 9 tot 5? Soms tot 6 heb je nog een uur de tijd om iets te gaan kopen. En ik dacht, dat lijkt me eigenlijk niet helemaal praktisch. Op vakantie zag ik mensen 's ochtends werken, vervolgens midden op de dag gewoon rustig aandoen en later op de dag weer op het gemakje aan verder gaan. En ik dacht, ik ga deze week de proef op de som nemen. Ik sta wat eerder op. Ik doe mijn radioshow en wat werk. In de middag probeer ik mezelf gewoon een paar uur vrij te nemen, geven. Sporten, de stad even in, terrasje pakken, misschien even rustig aan. En dan 's avonds gewoon weer aan het werk ter voorbereiding van de dag erna. Geen idee of ik dan denk, dit is fantastisch. Of wat ik woensdagavond om 10:30 achter mijn laptop zit en denk, waarom doe ik dit mezelf aan? Maar toch wil ik wel eens weten, is 9 tot 5 de echt de beste manier om je dag in te delen? Ik zou zeggen, blijf luisteren deze week om erachter te komen of het ook echt de beste manier is om op die manier te werken. Ik hoop eigenlijk van niet. Ik hoop dat ik gewoon in de middagen lekker rustig aan kan doen en 's avonds een beetje verder werken. Maar misschien is het niet zo ideaal als ik denk. Goed. Pray For Me ga je horen. The Weeknd.
1: This is Galaxy Radio.
2: You can tell who I am from the hip-hop.
1: We are playing your favorite joints all day.

0: De vraag is, is AI nu eigenlijk de toekomst of moeten we met z'n allen ons zorgen gaan maken? Dr. Dre hoorde je zojuist, de man die is inmiddels 61 jaar. En Dr. Dre heeft een hele sterke mening over AI. En de vraag is natuurlijk, wat denkt hij precies over AI? Want de man is 61, de meeste mensen van 61 die ik ken, die begrijpen of helemaal niks van AI, of vinden er niks aan en denken dat het een gevaar is voor de mens of voor de toekomst van de mens. Ik zelf denk eigenlijk dat AI iets positiefs is. Iets wat je moet omarmen en iets wat gewoon een fijn hulpmiddel kan zijn voor de toekomst. En Dr. Dre is het met mij eens, wat ik leuk vind om te horen. Want Dr. Dre zegt, AI is de toekomst. AI wordt omarmd in de studio bij hem. Hij zegt, die weerstand tegen AI is eigenlijk hetzelfde als toen wanneer er drumcomputers waren. Of toen er synthesizers kwamen. Iedereen was daar ook niet over te spreken. En nu gebruikt iedereen ze. Hij zegt, AI is voor mij gewoon een hulpmiddel om te kijken wat het kan doen met muziek die hij net gemaakt heeft. Nou, als Dr. Dre het zegt, dan moet je het wel geloven, toch? Toch, zou je denken. Hey, we gaan zo meteen naar 2002, een tijd waarin Dr. Dre en Timbaland en Missy Elliott enorm groot waren. En die laatste ga je zo meteen horen. Work It komt eraan naar Bare Minimum. En zometeen mag je meestemmen voor jouw favoriete working track. Hoor je zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
1: Chaos to the max.
3: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
1: Nieuwsbaam in ice.
4: Hey, we zitten wel gewoon nog professioneel radio te maken. We zitten
5: hier niet. Heb jij een spraakgebrek vandaag of zo?
4: Hoezo?
5: Is hij gekwurt of zo?
4: Nou, ik ga nu terugluisteren.
3: Kan het nog gekker?
1: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary.
7: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
6: Dit wil je niet missen.
1: This is what

0: I picked up that the next line is everything reversed that she just said. It's your for manipulating yet.
1: It's your for manipulating yet.
2: Yeah, and that's not just gibberish?
0: No, that's her going, I put my thing down, flip it and reverse it.
2: Shut the hell up.
0: And then she reverses that whole line.
2: Is it actually?
0: Record me. The one is recording.
3: Yep.
0: It's your for manipulating yet. Come on. I'm a thing down, flipping number first.
4: That's crazy.
0: You see that shit?
2: Oh my god.
3: Dit wist je waarschijnlijk al, dat Flip It and Reverse It omgekeerd een soort gibberish is in het nummer van Missy Elliott Work It. Maar ik vond vooral de manier waarop hij het deed. Hij zei hem omgekeerd en daarna werd het gewoon een volledige zin. Ja, dat is toch wel benoemenswaardig. Work It hoorde je Missy Elliott. Mijn vraag aan jou is, wat is jouw favoriete working track? Stuur hem door.

0: This thing, de voor je, I love it. Kiba bij Galaxy Radio, de man die de hele wereld rondreist voor zijn bassal sound. Ja, de voor je move, Adam Port. En vandaag is het tijd om te bewegen, want zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. Ik wil graag van jou weten, wat is jouw favoriete plaat op je werkdag? Je mag hem doorsturen via 085-029-4x2. En ik hoor het zometeen van je.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
3: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 11 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: We are
9: Turn up.
3: Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
11: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
12: Vandaag op dinsdag de 22e help ik jou je werkdag door van 10 tot 12 uur. In ieder geval door je ochtend heen richting de lunchpauze. Het weekend laten we achter ons en we bouwen door naar de rest van de week. Zometeen mag je jouw favoriete working track doorsturen. Ik hoor het heel graag van je.
11: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
12: Voor het zover is en jij hem gaat doorsturen naar mij, gaan we eens een track draaien die hierbij past voor de rest van de ochtend. En die bij het slechte weer past voor de rest van, nou ja, misschien wel de maand. Want de herfst is officieel begonnen sinds gisteren. En daarom gaan we deze draaien. Rain Dance hier bij Galaxy Radio, Dave en Tam. Zometeen dus jouw favoriete working track.
13: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

0: biggest, the largest, the 40 Rain Dance, Dave and Thames. En van, nou ja, nieuwere muziek gaan we door naar een throwback uit een jaar waarin ik eigenlijk wil vragen, raad jij het maar. Ik deed gisteren met mijn vriendin een quiz, gisteravond, over muziek. En niet per se dat we echt een quiz hadden georganiseerd, maar het ging een beetje vanzelf. En dat komt omdat ik mezelf enorm interesseer in muziek. En omdat ik me zo interesseer, onthoud ik heel veel dingen over muziek. Bijvoorbeeld uit welk jaar iets komt. Dus we waren aan het luisteren naar Zero's Tracks, nummers van Ja Rule, nummers van 50, Beyoncé. En bij ieder nummer wist ik ongeveer wel uit welk tijdperk dat was, want ik kan me dan gewoon herinneren wat ik toen die tijd deed, waar ik was, waar het uitkwam, of ik uitging of niet. Mijn vriendin daarentegen wat minder. Die zegt, ik begrijp niet hoe jij al die jaartallen kan onthouden over een nummer. En daarom dacht ik, ik ga de quiz een beetje hierheen halen en ik ga jou vragen, uit welk jaar komt het volgende nummer? Die we nu gaan draaien voor je. Jay-Z ga je horen. En ja, die kan modern zijn. Hij maakt nog steeds muziek. Of een nummer van lang geleden.
1: Hey, who's that providing the sound?
2: This is Galaxy Radio. I'm one of a kind. This is where you hear the biggest stars. Biggest stars. Biggest stars. Biggest stars.

0: In Love Today hoorde je ervoor die Jay-Z, Can I Get It uit 1998. Jay-Z begon zijn carrière in de jaren 80. In 96 kwam zijn debuutalbum. En in 98 kwam dus Can I Get It. Nou, als je hem goed had, dan zou ik zeggen gefeliciteerd. Dan ben jij de volgende pot van Hitster. Zo niet, zou ik zeggen, blijf nog even oefenen. De andere vraag aan jou was, wat is jouw favoriete working track? Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Iedere werkdag mag jij doorsturen wat jouw favoriete working track is. De track waar jij gewoon lekker op gaat op je werkdag. De track die jou een betere werkdag bezorgt. Of jou misschien zelfs even het gevoel van rust kan geven. Dat is ook belangrijk. Heb je werkdag even rustig aan doen. En deze track past daar wel goed bij om eventjes te relaxen. Een track uit 2017 die wat mij betreft qua sound nog steeds relevant blijft. Maar toch al bijna 10 jaar geleden is. Je gaat hem hier horen bij Galaxy Radio. Drake, Passion Fruit, even mijn favorieten. Komt ie aan.
1: Galaxy Radio. Certified for the street. Hey. It's culture music. This is where the biggest stars come to play. Right here.

to think of the right thing to say.

0: Even terugblikken naar de zomer met Broederliefde. Maak me niet heet. Ja, weet je nog? Afgelopen zomer. Het WK 2026. En het was heet, hè? Het WK voetbal. Ruim een maand lang stond alles weer in het teken van voetbal. Oranje kwam de eerste groepsfase door. En we gingen goed. Maar in de eerste knock-out ronde was het klaar. Eruit tegen Marokko. Na de strafschoppen. Niet bepaald het einde waar we op hoopten, maar er kwam gelukkig ook iets goeds uit het WK. Want Shakira was weer helemaal terug met een officiële WK-track. Dit keer samen met Burna Boy. En het mooie is, het WK is inmiddels voorbij, maar die plaat heeft het gewoon overleefd. En bij Galaxy Radio draaien we hem gewoon nog steeds. Burna Boy ga je zo meteen horen met Shakira. Die, die.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: This is where you missed last Saturday, pan fitty call them.
3: Voelt alleen maar bas. Zij is heel hoor.
4: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
2: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, Righteous Soap. Only upon Galaxy Radio.
5: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you, turn on the Morning Marathon with Richie and Tony, and then you can go to school.
6: Let Galaxy make your morning rhythm with the Morning Marathon, weekdays from 6.
7: Yeah, drop the music, turn it up, let's ride.
5: We're back in this.
6: Back with more music.
5: On Galaxy Radio,
6: where the biggest stars come to play.
5: This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

Ja, op je werkdag lekker bouwen naar de lunchpauze toe met Shakira. Burna Boy, Die Die. En daarna hoorde je No More Drama, Mary J. Blige. Zometeen gaan we naar de lunchpauze en de lunchbreak mix. Ik ga je zo meteen uitleggen wat de lunchbreak mix precies inhoudt. Eerst nog Colombiana, DJ Dylan. I just want us to be together. At your job, in your crib, and all around the world. Everywhere I go, I keep you by my side. Listen everywhere on our free Galaxy Radio app. Download it now.

0: KM nu meteen. En het is nu meteen ook tijd voor de lunchbreak mix. Sydney Cragger die klaar staat voor jou voor jouw lunchpauze. Om jouw lunchpauze meer energie te geven. Meer power voor de rest van jouw werkdag. Zometeen dus een mix vol met lekkere muziek. Lunchbreak mix. En ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12. Tot morgen. Werk ze vandaag.
1: Blijf luisteren naar Galaxy Radio. Met straks na 12 uur de Sydney Cragger Lunch Break Mix.
2: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, rap en afro music.
3: Put it on that beat, ho. Ay, mustard on the beat, ho.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokale enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu in de bioscoop.
10: Hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
18: We back inside that hip hop.
19: Back with the latest.
5: Galaxy.

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now. Chaos to the Max.
1: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nieuwsbaum in ice.
2: Is het niet de taak van de ouders om te zeggen van joh, je mag het, ja of nee?
3: Maar eerlijk, was jij zo'n braaf kind vroeger?
2: Jawel.
3: Ja?
2: Ja, ik wel.
3: Dus wanneer mama zegt, naar bed, Daniel, dan ga je gewoon op tijd naar bed.
1: Kan het nog gekker?
0: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
4: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
5: Hey, yo.
6: Yo, everybody.
7: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
8: I'm here.
9: Yes, sir.
7: This is Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop.
10: Stay tapped in.
11: Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
15: We are...
16: Hey.
15: Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
15: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
15: Let's go.
19: We back.
20: Rolling 10 joints in a row.
21: Do it.
22: Back inside that hip hop and R&B.
23: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
24: Light them up.

0: It's for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: We in here.
3: Hey.
2: Freestyle.
3: Get
2: on the whole way.
3: Hey. Ik heb mijn money en mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult MO beter waar je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de finer days. Geld brengt geen geluk bij mij. Ja! Jullie gaan weer in de mic, maar ik doe het wel.
0: We in here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers! Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: This is what your favorite station sounds like.
5: We are Galaxy Radio.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest.

0: Handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Sugar. Wat is er gebeurd?
6: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
5: Tina. Dit was niet jouw schuld.
6: Nu, in de bioscoop.
4: We are...
7: Hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
8: Dropping hip-hop.
4: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
10: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
11: Back inside that hip-hop and R&B.
12: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
13: Light them up.

0: Radio.
1: Yeah, y'all. Uh-huh. Yeah, y'all.
2: You're on 0.5.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
2: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
3: Ja? Ik kom een beetje overvallen.
2: Zeker.
3: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
2: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
3: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
4: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
1: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
5: The Real African Vibe.
6: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.

0: down. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 3 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz,

0: Straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de Straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: We are
4: Turn up.
2: Galaxy Radio.
4: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
5: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
7: Do it.
8: Back inside that hip hop and R&B.
9: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
10: Light them up.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
0: Hey, dit heb jij gemist uit de Cartier en DNA show.
2: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
3: Waar was hij?
2: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor niks.
3: Maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
1: Ik ken jullie namen niet uit mijn hoofd.
2: Oké.
1: Nee, ik was het niet.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Cartier en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy. These are the bangers on Galaxy.

0: Back in the day, back in the day.
1: This is a Galaxy Throwback.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands Ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe

0: Uitwest tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Let's go!
2: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Sugar. Wat is er gebeurd?
6: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
7: What the fuck was je?
6: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
8: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
6: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
6: Nu, in de bioscoop.
4: We are...
10: Hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip-hop.
4: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
13: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
14: Ja, het is alweer 4 uur. Dat gaat vrij lekker snel, hè? Dagje nummer 2 van je werkweek zit er bijna op. En dan zit er maar 24 uur in een dag. Laten we daarmee beginnen. Stormzy zometeen. Ik heb ook Don Toliver voor je klaar liggen met New Drop. En Yo Silvio Leugens. Come on!
15: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
16: Starts now.
17: We'll shut it down.
16: Right now.
15: Galaxy.

0: Leugens was dat van Jo Silvio hier op Galaxy. En daarvoor zat Don Toliver, New Drop en Stormzy met 24 Hours uit de Airplay Top 20. Het is dinsdagmiddag, het is 22 september 2026. Ik zei het gisteren al, het begint me op te vallen dat de zomer echt wel afgelopen is. Ondanks dat er nog een paar warme dagen gaan komen. Maar je merkt het gewoon s'morgens. Het is gewoon een stuk donkerder als je s'morgens opstaat. Ja, de korte dagen die komen er weer aan. Maar goed, het kunnen ook gezellige dagen worden natuurlijk. Want er staat een feestmaand voor de deur, dat is december. Maar zover is het nog niet. Ben trouwens benieuwd of het in december ook gaat knallen. Ik bedoel, dit is het eerste jaar namelijk dat er een vuurwerkverbod van kracht is. Dus gaan wij Nederlanders daar ons aan houden of niet? Dat is even de vraag. Maar goed, daar komen we later wel een keer op terug. Hey, goed nieuws vandaag voor de mensen in de leeftijd van, nou, ik zeg 40 tot 60. Want Hives die komt namelijk weer terug. De eigenaar van Hives, dat is Mediahuis, die heeft namelijk besloten om Hives weer inclusief krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen terug te brengen. Later meer erover.
1: This is Galaxy Radio.

0: gisteren al, de jaren 80 en 90 zijn weer mateloos populair. Denk bijvoorbeeld aan de hit van AIDS met Ring My Bell, oud nummer van Anita Ward. En zo worden heel veel sampletjes in de muziek tegenwoordig gebruikt uit die periode. Ja, en Hives komt terug, hè. Dus als Hives terugkomt, ja, dan kan MSN Messenger ook wel weer terugkomen en zo. Een van de kreten uit de jaren 80 en 90 was het woord slick. Als je slick was, nou, dan was je het, hè. En deze man die was zeker slick. Ik heb het over Slick Rick. Geboren in Groot-Brittannië, later verhuisd naar Amerika. Was daar producer en natuurlijk performer. Hij was rapper. En was onderdeel van Dougie Fresh en de Get Fresh Crew. Die kennen we natuurlijk ook nog wel. En komt regelmatig hier voorbij, hier op Galaxy. Je hoort de Children's Story. Daarvoor Fight met Cello Goedemor. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Het gaat goed met de afro-muziek. Iedere zaterdagavond hier op Galaxy, Afro Losjes met Jordan Chase, Captain Maxi, Esperanza en Biga. Zometeen Ira Star met Comas, maar eerst Fanny Webb voor je met Trap Queen.
1: Galaxy Radio on FM, digital radio en online.

0: Ja, en we gaan er een punt achter zetten. Arla Star, je hoort de comma's en daarvoor Verdi Web hier op Galaxy met Trap Queen. 085-029-4x2. Ik was bijna vergeten te vertellen, want de lijnen staan weer open. Je kan bellen, je kan WhatsApp bericht achterlaten. Je kan ook even een voice memo inspreken. Vinden we leuk. 085-029-4x2. Zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We out here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: Hey, je was bekend om de drie keer winnen achter elkaar. En nu ben je bekend onder, je heet al, being the doo-doo girl.
3: Ik heb er eigenlijk niks aan toe.
4: Nee, het moet er nog eens bij komen dat je er wat over...
2: Nee, maar ik kan het goed begrijpen. Hoor.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. Only here at Galaxy Radio.
5: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: These are the bangers on Galaxy.
6: Better give me respect, give me respect.
7: Yeah, I'm in my go-yard, you go girl.
8: What's on my mind? I heard love is blind. True love hard to find.

0: Kanye. I love it. Samen met Lil Pump hier op Galaxy. En daarvoor Wiz the MC en Bees and Honey met Show Me Love. Zij eerder al vandaag is bekendgemaakt dat Huis weer terugkomt. Inclusief Krabbels en Dansende Bananen. Dat is een jeugdsentiment voor velen. En het was een van de eerste social media platformen in Nederland. Hè? Helaas ten onder gegaan aan het succes van vooral buitenlandse platformen zoals Facebook. Maar ook later Instagram natuurlijk en Snapchat en alles wat er op deze wereld nog meer is. Een greep naar nostalgische tijden. En ik zei ook al, dan kan MSN Messenger natuurlijk ook wel weer terugkomen. Wat zou jij uit de jaren 90 en begin 2000 weer terug willen laten komen? Gewoon om nostalgische redenen. Laat het weten via 085-029-4x2. En heb je herinneringen aan je Hive-tijd? Heb je het meegemaakt? En hoe was dat? Laat het weten. 085-029-4x2. Davido zometeen met With You. Maar eerst Joey AK. He is back.
1: Get ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.

0: man, geen Jan, ik zat weer in die kooi, man. Geef mijn jongen 20 stuk, zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: What's up, it's Herb.
5: Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio.

0: Davido samen met Omalay en With You hier op Galaxy. Daarvoor Joey AK met Back. En zijn nieuwe single heet Straat van Hormuz. Waar zou hij die inspiratie vandaan hebben gehaald, zou ik zeggen? Kijk maar een keer naar het nieuws. Alle lust die stuurde een appje via 085-029-4x2. Hij zegt de Hives. Slapeloze nachten. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Ja, of dat nou zoete herinneringen zijn, ik weet het niet. Maar ja, het is wel duidelijk dat iemand wakker is gebleven in de tijd van het begin van social media. Dus heb je herinneringen aan Hives, laat het weten. 085-029-4x2. Zometeen heb ik voor je Waka Flocka Flame en NASA.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B, making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.
2: Hey, yo, Waka. Boss.

Baas B tot 7 uur. Ik mag je door de avondspits heen slepen. Je hoorde In Love With Us van Frenna samen met Jade Lauren. Daarvoor NASA en Distinct Gilly Gilly en Waka Flocka Flay met Oh Let's Do It. Yeah, let's do it. Zometeen na 5 meer bangers. En hier is 21 Savage Pro.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie.

0: ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: We are...
4: Hey.
2: Galaxy Radio.
4: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
5: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
6: This is where the biggest stars come to play.
7: Everybody. Turn it up, turn it up.
6: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
8: Ja, goedemiddag. Het is 5 uur geweest. Het is tijd om afscheid te nemen van je baas. Zeg maar dat het genoeg is geweest voor vandaag dat ik het gezegd heb. Die laptop die mag dichtgeklapt worden. Uitchecken. Richting de auto of het openbaar vervoer en naar huis. En zometeen genieten van je vrije dinsdagavond.

0: begon zijn carrière eigenlijk als verkoper. Dealer beter gezegd, want hij verkocht namelijk marihuana aan zijn medestudenten op school. Dat leverde hem uiteindelijk een straf op, want hij werd namelijk van school getrapt. Het is later goed gekomen met deze man die zich liet inspireren door onder andere de Isley Brothers, door Drake en Lil Wayne. Want hij is muzikant geworden en dat doet hij niet onverdienstelijk, want hij staat namelijk in de Airplay Top 20 met diverse nummers. En dit is er een van, dat heet The Largest. En daarvoor Russian en Ro Alejandro met Santa. Het is 5 uur geweest. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Mocht je wat later inschakelen en mocht je het nieuws niet gevolgd hebben, vandaag is Hives opnieuw gelanceerd. Ja, eigenlijk nooit weg geweest, maar eigenlijk altijd op een soort van laag pitje gezet. Was ooit namelijk van de Telegraafgroep, geloof ik. Dat is weer verkocht aan Mediahuis. En Mediahuis die gaat er nu nieuw leven inblazen. Dus je kan weer krabbelen. Je hebt ook weer dansende bananen voor je kiezen te krijgen. En een hoop jeugdsentiment. Anneloes die appte vorige uur al van slapeloze nachten. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Die heeft daar zoete herinneringen aan. En mocht je ook herinneringen hebben aan een van de eerste social media platformen in Nederland, laat het dan weten via 085-029-4x2. Fresh zometeen een KM met Bare Minimum. Maar eerst Tyga en Hoké.
1: This is Galaxy Radio.
2: Oh. Oh. Baby, pay me the hook. I make love. Baby,

pay me the hook. Baby, pay me the hook. Baby, pay me the hook. Yeah.

0: Fresh en KM met Bare Minimum. En daarvoor Taiga. Je hoorde hockey hier op Galaxy. Ik weet niet wat je vanavond gaat eten, wat op het menu staat. Waarschijnlijk ben je nu onderweg naar huis. Sta je ergens in de file in Nederland te wachten tot je door mag rijden. Hollandse pot of wordt het misschien pizza? Ja, pizza. Pizza. Luister even.
1: Wijsheden waar je geen donder aan hebt.
2: Maar wel leuk om te weten.
0: Je zou denken dat de meeste pizza namelijk wordt gegeten in Italië. Maar dat is niet zo. De meeste pizza wordt namelijk gegeten in Noorwegen. Daar worden de meeste pizzapunten per persoon naar binnen gewerkt. Gemiddeld eet een Noor ongeveer 11,4 kilo aan pizza, terwijl in Italië maar 7,6 kilo aan pizzapunten per jaar wordt gegeten. Dus dit zijn wijsheden waar je niks aan hebt. Maar wel leuk even om te weten. Hey, je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, afro, dancehall en nog veel meer muzieksoorten. Op zaterdagavond doen we ook nog even wat island muziek erbij in Vidi Geldum. Ik heb zometeen Young Lee voor je met Briller. Drake ligt voor je klaar met Nonstop, maar eerst 50. We gaan weer terug in de tijd met deze Galaxy throwback. Hier is P.I.N.

0: hier op Galaxy. En daarvoor Drake met Non-Stop. Blijf luisteren naar Galaxy voor de beste bangers natuurlijk. Met zometeen deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Gemist uit Afrolosjes on Air.
3: Hollandse snacks, ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal, weet je wat dat is?
4: Nee.
3: Oh, kijk, je bent niet goed geïntegreerd.
4: Nee, zeker niet.
3: Een bruine fruitschaal is gewoon...
4: Ja, ook stem je erbij, jongen.
0: Laat je de bruine.
3: Met een beetje mosterd erbij.
0: Hij gauw ze, vertel het eens even.
3: Het zijn gewoon bitterballen, kroketten, weet je, dat soort dingen allemaal.
2: Afrolosjes on Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
5: The Real African Vibe.
6: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.

4-1 samen met Young Ellens en Stampa. Je hoorde Bas Bal. Daarvoor Ira Star met Tornado. Er is mij onlangs de vraag gesteld: als je nou geen radio-DJ was geworden, wat was je dan in je leven geworden? Ja, ik heb er zitten twijfelen. Nee, ik ben niet iemand die zegt van brandweerman of politieagent. Dat wilde ik niet worden op jonge leeftijd. Ik had wat grotere ambities. Hoewel ik daar niks over deze beroepsgroepen over wil zeggen. Kan ik er geen kwaliteitsnorm aan. Maar vroeger wou ik namelijk architect worden of neurochirurg. Tot ik erachter kwam dat je daar heel lang voor moet studeren. En ja, toen was eigenlijk het enthousiasme wel min of meer verdwenen. Maar als ik nu zou mogen kiezen, ik denk dat ik politicus zou willen worden. Gewoon een beetje in de Tweede Kamer in dat bankje zitten. Een beetje die onzin van al die andere politici aan zitten luisteren. Af en toe eens een keer een beetje een opmerking maken of een sneer. Of misschien wel een grapje. Dat komt tegenwoordig in de Tweede Kamer ook voor. Maar me vooral bezighouden met onzinnige zaken die dan als politicus heel belangrijk zijn. Zo is er vandaag namelijk een Kamerdebat over het feit of in Nederland nog wel haakjes gebruikt mogen worden tijdens het vissen. Want ja, de Partij voor de Dieren vindt dat namelijk dierenmishandeling, dus daar wordt een debat aangevoerd. Daar zijn stukken voor ingediend. Ik geloof dat ieder Kamerdebat ongeveer voor €5.000 aan papierwerk oplevert en zo. Dus dat wordt vandaag besproken in de Tweede Kamer in Den Haag. Daar zijn de heren en dames politici mee bezig. Gelukkig houden ze zich bezig met hele belangrijke zaken en zijn al die andere dingen zoals woningnood en energietekort en stijgende brandstofprijzen en ja, het eten niet meer te betalen en oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten. Dat is allemaal niet belangrijk. Nee, vandaag gaan we het hebben over: mag het vissen met haakjes nog wel in Nederland? En als het verboden wordt, dan is Nederland daarin weer natuurlijk een uitzonderingspositie. Want we zijn in Nederland graag een uitzonderingspositie. Of niet dan? Hier is Chris Brown en Loyal.

0: Barola.
1: Busby trekt door de files heen, zegt hij in derde persoons koninklijke enkelvoud. Je hoorde Kendrick Lamar en Squabble Up. Nou, voor Cho en KM met Betty Adam en Chris Brown was er met de Loyal. Zometeen na zessen gaan we beginnen aan je vrije dinsdagavond met natuurlijk veel meer bangers.
2: From your car radio to your phone. Everywhere we go. Download the free Galaxy Radio app.
3: You get it anywhere.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar.
13: Wat is er gebeurd?
12: Gina is de...

0: bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
1: Hij is aannemer, veel stress.
0: De man die door iedereen wordt begeerd.
1: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
0: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
2: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
3: Wat was je van plan dan?
1: We praten thuis, oké.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
4: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
5: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu in de bioscoop.
6: We are...
7: Hey.
6: Galaxy Radio.
7: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
9: Ja, en hebben de baas al vaarwel gezegd? Dat is mooi. Morgen weer een nieuwe dag. Vanavond genieten van je vrije dinsdagavond. Met zometeen Ben met Serrano van Mensa en Serrano. DMX komt eraan met een oudje. En ook Frenna ligt voor je klaar met zijn nieuwe single. En die heet Cocabani.
0: We are Galaxy Radio. On FM, DAB en in de free radio app.
9: Maar we beginnen met de nummer 1 uit de Airplay Top 20. Daar hoor je aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering van. Hier zijn David Ems en Rain Dance.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Savannah. En Odile en Wizkid. Daarmee is hij officieel over de grenzen gegaan en treedt hij met grote internationale artiesten op. Ja, deze man die is larger than Holland groot is. Je hoorde Coca Body, daarvoor een Galaxy Throwback van DMX met Party Up. En die throwbacks die hoor je natuurlijk de hele dag op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het ontvangen via DAB+ of in onze gratis te downloaden app. Mensa en Serrano waren er. Ben met Serrano en Dave en Tams mochten openen met Raindance. En zo ben je begonnen aan je vrije dinsdagavond. En wij zorgen voor de muziek. The Weeknd zometeen, Wake Me Up. Maar eerst Young Grow.

0: Female Empowerment, Doechii en SZA hoor je. En Girl Get Up, daar voor de weekend en Wake Me Up. En Young Dro met Fuck the Bitch. Ik ga zo meteen vertellen wat er vanavond allemaal te beleven is hier op Galaxy. Want ja, na 7 uur is er nog van alles te doen. Dus die televisie mag lekker uit blijven staan. Er is toch niks op. Je hebt 1000 tv-kanalen en eigenlijk weet je gewoon niet wat je moet kijken. Dus uit dat ding en luisteren naar de radio. Zometeen meer erover. En natuurlijk de hardste bangers hier op Galaxy, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, Jack.

0: to the max.
1: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nieuwsbaum en Ice.
2: En toen was ik dus 3 straten verder. En uiteindelijk gaan ze dus aan van ja, je bent door rood gereden. Terwijl dan denk ik gewoon, waarom hebben jullie me dan niet een boete gegeven bij het stoplicht toen ik net door rood reed?
3: Maar ja, wat is dit nou weer, Emily? Waar slaat het op? Wat
1: kan het nog gekker?
0: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are Galaxy Radio
4: on FM, DAB, and in the free radio app.
5: This is Trendsetter, whatever she do, they bite. I like to take her down and then I get up out of them like a thief in the night. This is Trendsetter, whatever she do, they bite.

Ga je het al eerder, als er plaatjes aangevraagd worden via 085-029-4x2... zijn het vaak oude poekoes. Dat heeft Wesse ook 's morgens ondervonden. Is het dan zo dat we te nieuwe muziek draaien, of is het een soort van revival van oude nummers? Dat kan natuurlijk ook. Je hoorde LL Cool J met Phenomenon. Daarvoor nieuw werk van Chavante en After Party hier op Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Ja, ga die maar eens even uit je hoofd leren. Hey, vanavond na 7 uur meer te beleven hier op de radio. Daniel en Ice gaan de zaak weer op zijn kop zetten na 7 uur tot 11 uur vanavond. En dan sluit onze eigen nachtkoningin Rosa G de nacht met je af. Of de dag eigenlijk met je af. En leidt je de nacht in Rosa's World. A million

0: Jappers zit. En een feestje op mijn graf. Ja, ik heb er wel eens over na zitten denken. Stel je voor dat ik gewoon mijn laatste adem uitblaas. Het licht gaat uit. Ik hou er weer op. Ik verruil het aardse voor het eeuwige. Hoe zou mijn uitvaart er dan uit gaan zien? Wordt het dan een hele besloten uitvaart? Of wordt het toch een feestje op mijn graf? Dat kan natuurlijk ook, hè. Geen flauw idee. Ik heb niks geregeld. Dus is ook niet meer aan mij om dat te bepalen. De rest mag het organiseren, hè. Ik doe er even niet meer mee. Ik ben uitgecheckt. Maar goed, de einddatum staat toch niet in mijn agenda. Dus ik heb nog even. Je hoorde die Opposit, daarvoor NAF en de Turks. Molly was er met Silent Eddie en Skilly Bang. En Sanzia met Shake It To The Max. En Drake met Janice. Shut the fuck up. Hey, zometeen na 7 uur Daniel en Ice. Vanavond natuurlijk onze eigen nachtkoningin. En ik spreek je morgen weer om 4 uur. Hoi!
1: Blijf luisteren naar Galaxy Radio. Met straks na 7 uur, Daniel en Ice.
2: This is Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow
5: us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
7: us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 7 p.m.
9: Dit is de Galaxy News Update. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
10: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
11: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.

0: so.
1: Chababa man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: I love it. Hoor je hier bij News Radio.
3: It's time to set it off.
4: You all know the name.
5: I'm the one who run this city.
4: Recognize his voice.
3: Introduce it.
4: This is News Radio.
6: Turn it up.
7: Go.
6: Turn it up.
4: With Daniel Nussbaum.
6: In the building.
2: Nou, niet alleen met Daniel Nussbaum, maar ook met Ice vanavond.
8: Woe, yes.
2: Ja hoor, tot en met 9 uur vanavond zijn wij bij jou. En we zorgen voor de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ja, en ook nog wel een leuke aflevering vandaag. Want hey, we hebben toch ontzettend leuks gedaan in het weekend. Dus ik, hè? Ja. En er gebeurt ontzettend veel online.
8: Super veel, ouwe.
2: Ja, ik zie jou ook overal in de hype, TikTokjes en zo.
8: Oh, je bent er.
2: Ik zie jou overal commenten.
8: Ja, dan ben je er ook bij, jongen.
2: Bro, ik meen het serieus. Ik weet niet hoeveel jij comment online, maar ik zie echt alleen maar jouw naam overal.
8: En dan heb je nog net vakantie bij je ook nog, hè?
2: Ja. Goed, de lijnen zijn ook geopend voor jou. Dus stuur ons even een appje met jouw favoriete plaat en dan draai je hem. Want we hebben nog een gat in de playlist. Hoe lekker is dat? 085-029-4x2. En wie weet hoor jij zometeen jouw favoriete track voorbij komen.
8: Ja.
2: Dit is Noah en Ems, Waka, hier bij News Radio.

0: So be happy.
1: Equals Be Happy hoor je hierbij. Nieuwsradio, een hele goede avond. Ja hoor, Daan en IJs hier.
2: Oh, wat lekker zeg, jongen.
1: Is toch weer even thuiskomen. Ik krijg ook leuke appjes binnen via de app van Galaxy. Namelijk goed nieuws voor Sam. Die zegt, jongens, ik ben vandaag voor het eerst oom geworden. Ja hoor, ik zit echt de hele avond al foto's aan iedereen te laten zien alsof het mijn eigen kind is. Ik herken dat wel, Sam. Ik ben zelf ook oom. En ik vind dat ik ben dan toch trots op het kroost wat mijn zus heeft voorgebracht.
2: En wanneer komt die kleine dan?
1: Well, hier in de studio.
2: Ja, die van jou.
1: Ik word meteen, dat is meteen concurrentie houden, want die neemt meteen mijn baan over, denk ik.
2: Ik ga stuk.
1: En ik krijg een appje binnen van Celine. Die zegt, boys, ik zit met mijn moeder in de auto en ze vindt ineens alle muziek die ik luister leuk. Ja, ik weet niet of zij jonger wordt of ik oud, maar wij genieten samen van Galaxy.
2: Ah, ik wou net zeggen, geen cd's of zo. Hè? Wel Galaxy die je luistert.
1: Altijd Celine. Galaxy.
2: Top.
1: En ik krijg een laatste even van Mobin. Die zegt, boys, net klaar met sporten en nu langs de snackbar gereden. Alles wat ik de afgelopen anderhalf uur heb gedaan, is direct weer ongedaan gemaakt.
2: Hey, heel moe. Lief kiffers, je gaat eerst sporten, daarna ga je gelijk naar de snackbar, bro. Dat kan niet, man.
1: Nou, ik hoor hem wel, hoor.
2: Nee, je sport niet al.
1: Nee, maar je sport zodat je kan vreten.
2: Ja, je sport naar de Mickey nadat je hebt gesport.
1: Zodat je kan zuipen.
2: Nou, wat een logica, jongen.
1: Dan ga je in ieder geval wel blij je avond in.
2: Ja.
1: Maar ik moet ook zeggen, ik heb laatst tijd, als ik dan ga stappen, heb ik echt, ik weet niet hoe jij het ziet, Ice, en jij natuurlijk als je luistert. Ja, het is natuurlijk super kut dat als je dan bent wezen stappen, je hebt zo ontzettend veel honger.
2: Ja.
1: Maar echt niet gewoon een klein beetje.
2: Ja.
1: Dat je dan even een hele kapsel onder binnen duwt en de volgende ochtend.
2: Oh, dat voel je dan
1: heb je een soort van ook angst dat je dat ding helemaal in één keer achterover hebt gebeukt.
2: Ja, maar dan ga ik ook vies of zo, maar. Heb je dat vies gevoel ook als je dan junkfood hebt gegeten nadat je hebt gedronken en zo?
1: Ja, dat is toch gaaf.
2: Ja, maar kapsalon is wel niet lekker als je hebt gedronken. Jij sport al helemaal niet, bro.
1: Ach, je moet je bek aan. Ja, dat is fucking lekker.
2: Nee, je moet een broodje dunner hebben, jongen.
1: Hoezo?
2: Dat is lekkerder, bro. Dat valt niet zo zwaar op de maag als een kapsalon met 10.000 calorieën.
1: Nou,
2: lekker, man.
1: Ik ben
2: een colaatje erbij. Oh, shit.
1: Wat dan?
2: Met een frisdrankje erbij.
1: Een colaatje is gewoon een algemeen merk.
2: Is het,
1: we zeggen niet het merk.
2: Een colaatje erbij.
1: Gewoon een colaatje erbij. Ja. Nou, ik ben het dus niet helemaal met je eens. Ik kan ook best wel gewoon stappen en dan denken, nou weet je, ik eet gewoon een klein tostetje. Vind je dat dan wel?
2: Tosti? Ja. Ben je wel een drinkje weet of zo, bro?
1: Tostetje niet?
2: Tosti? Waar haal je een tosti vandaan als je uitgaat, pik?
1: Nou, of zo pita met kaas?
2: Ja, nee, maar broodje dunner, man.
1: Broodje dunner. Goed, laat me weten wat jouw after party snack is. Misschien kunnen we daar eens even bij langspringen vanavond.
2: Wie weet.
1: Stuur ons een app 085-029-4x2.
0: Galaxy. Home for hip-hop, rap, R&B, and Afro music. Better listen up. We are Galaxy.
1: En dan komt Ison brengen op de fiets. Nee.
2: Nee, dat zie je dan wel.
1: Child's Play en

Jocelyn. Bow, bow, bow, bow. Hijo de puta.

0: combo's, ik trek je combo's.
1: Ik trek je combo's.
0: Zij willen plakken en die dames willen plakken, mijn omdat we Mario pakken.
1: Pakkers, waters, Avondura, Jasper, bouw, bouw, bouw, bouw. Bouw, bouw, bouw, bouw. Bouw, bouw, bouw, bouw. What the fuckers? Ik gooi de putta.

0: Baby en Dead Fresh. Hier bij Nieuws Radio.
1: Oh, hey. Oké, ik neem een stapje terug.
0: Wat zijn we aan het doen hier?
1: Niet afvallen, niet bij.
0: Ja, Nieuws Radio hier op Galaxy inderdaad. Daniel Nye is hier. Ja, ik zat eventjes te kijken over, op mijn viewpage. Ik heb een bijzonder... ik heb een nieuwe koptelefoon opgezet hier in de studio.
1: Ja, dat zat goed hoor, joh.
0: Nou, dit...
1: Echt, ging met ik moet outfit,
0: hem,
1: hè?
0: Ik moet hem, hij moet echt af. hij piept en klaagt aan alle kanten. Ik ben even een technische wissel aan het doen, hoor.
1: Een koptelefoon opdoen die beter bij hem past.
0: Nou ja, dat ding dat piept aan alle kanten, joh. Alsof ik een gehoorapparaat heb.
1: Dat stond je wel goed.
0: Vond je?
1: Ja, wit op wit. Ja.
0: Kijk, daar doen we het voor, maar we moeten toch wel weer naar de oude vertrouwde. Kijk zo, dit werkt beter.
1: Voel je weer thuis.
0: Ja, nou ja, het, sommige dingen die never change a winning team natuurlijk ook.
1: Precies.
0: Goed, ik zat op een viewpage even te kijken en nou ja, er zijn genoeg bronnen, hè. Urban en hiphop, of zeg dat goed? Wat zeg je?
1: Wat zei je?
0: Hiphopbronnen.
1: Oh ja, is dat goed?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: En dat vind ik dan altijd leuk, een beetje spitten voor de show. En in één keer zag ik een gozer op een best wel leeg plein. Toen dacht ik, hey, wie is dat, maar wel helemaal bedekt.
1: Ja.
0: Bleek het dus Chris Brown te zijn.
1: Chris motherfucking Brown.
0: Chris Brown.
1: Nooit.
0: Hoe vet is dat? Ja, en hij zegt dus van, fun fact about me, dus iets grappigs over mij. Ja, ik hou er dus van om 's nachts in verschillende steden waar ik dan moet optreden, gewoon eruit te sneaken.
1: Ja.
0: En dat helpt mij gewoon om gewoon weer normaal en human te voelen. Dus gewoon 's nachts bedekt, hè, dus niemand kan hem herkennen, hoodie op. Het jongenspak aan en gewoon over straat om 4 uur 's nachts, dat er toch geen kip buiten is.
1: Dat is wel zielig eigenlijk, hè? Dat hij gewoon in de nacht wakker moet zijn en naar buiten moet gaan om zich weer mensen te kunnen voelen. Dat is eigenlijk...
0: Ja, hij zegt dan bijvoorbeeld ook van, ja, weet je, I just can't walk around freely during the day. Ja, it keeps me grounded.
1: Maar weet je wat ik me afvraag, hè? Denk je dat, stel voor als hij gewoon in Nederland was, gewoon ongepland, en dan zou in het dagelijks leven gewoon lopen in Amsterdam. Denk je dat mensen hem zouden herkennen?
0: Tuurlijk.
1: Ja, maar je gaat toch niet verwachten dat Chris Brown naar de Albertijn gaat, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee, oké, maar...
1: Dus misschien zou je denken, hij lijkt wel op iemand, maar je zou toch niet gelijk op hem afstappen denken, jij bent Chris Brown.
0: Nou, jaren geleden, kijk, weet je, Martin Garrix is natuurlijk ook bevriend met Justin Bieber.
1: Ja.
0: En in één keer, want Martin Garrix woont dan net buiten Amsterdam.
1: Hmm.
0: We gaan niet zijn exacte plaats noemen, Amstelveen, maar goed. hij woont daar in ieder geval. En ja, Justin Bieber was bij hem op bezoek en die gingen dan met z'n tweeën naar de Albert Heijn. Nou, direct wordt hij Justin herkend. Maar dat klopt ook wel, want hij heeft altijd best wel markante outfit aan. Grote broeken, wijde truien.
1: Zwerverachtig.
0: Weet je, dat valt sowieso op. Kijk, als hij in een skinny jeans zou langslopen.
1: Ja, skinny jeans aan, ja.
0: Weet je, dan zou het niet boeien met een petje en een brilletje op. Maar je weet meteen van, hey, wie is die gast? Je staat, je loopt natuurlijk langs Martin Garrix.
1: En nog maar één persoon te schreeuwen, Justin Bieber! En gelijk al die fans komen erop af.
0: Ja, maar ja, dus Chris Brown die zegt van, ja, weet je, het helpt me gewoon om op de grond te blijven en daardoor helpt het me gewoon om gewoon mens te zijn.
1: Hoor. Ik ben daar ook geweest op de Dam, ik kom wel heel dichtbij zo, man.
0: Had je bijna Chris Brown ontmoet?
1: Bijna. Ik heb er veel keer gelopen, man, heel vaak gelopen.
0: Goh.
1: Ronken, nuchter.
0: En toen ik zei tegen jou, we gaan Chris Brown wat zeggen, dan wil je deze plaat horen. Waarom wil je deze plaat horen?
1: Omdat Chris Brown een legend is, jongen. Hij is een fucking legend. Chris Brown met Heat, hier op Galaxy Radio.
0: Lekker.

0: You're the Wizkid. Met Band. Hier op Galaxy. Eens even kijken, want Joost, ben je daar? Want je hebt toch altijd weer de nieuwe hitnieuwsflash?
1: Hallo? Hallo, ja, daar ben ik hoor. Live vanuit de studio hier, de hitnieuwsflash studio.
2: Lekker.
1: We hebben nieuws over Travis Scott, GTA 6 en Drake.
0: Zometeen meer, dit is Mauve Joe.

0: mijn gehoorapparaat die even... ik weet niet wat hier aan de hand is.
1: Pile.
0: Maar hoorde je ook die piep?
1: Nee, ik hoorde niks.
0: Nee?
1: Misschien word je doof.
0: Oh ja, dat zou wel aan mij liggen. Of het ligt aan Joost, want hij doet altijd de hitnieuwsflash op volume 100.
2: Ja, daar ben ik weer met een kerstverse hitnieuwsflash. Binnen een minuut ben je op de hoogte. Travis Scott en de maker van Daft Punk maken nummers voor de nieuwe GTA 6. Rockstar Games heeft de allereerste tracks al uitgebracht. En de CD is misschien een leuk kerstcadeautje. $20. Nederlandse hiphop-legende Winnen brengt oude en nieuwe legendes bij elkaar in Bird. Dat is een club in Rotterdam. Ze bestaan 15 jaar en op 30 september is er een speciale avond met bekende rappers uit de geschiedenis van Bird. En Drake heeft nog steeds beef met Kendrick Lamar, maar ook met zijn eigen platenlabel sleept ze voor de rechter. 4 december tegenover elkaar in de rechtbank. Drake wil namelijk geld zien van zijn label, want ze hebben de diss track Not Like Us gepromoot. Dat was alweer een nieuwe hitnieuwsflash. Terug naar Daniel.
0: Thanks Joost. Goh, en wat vind je er nou van het nieuws?
1: Drake moet gewoon nieuwe matties zoeken, ouwe. Zijn eigen label. Slangengedrag, bol. Ik snap hele... Bro, Drake is niet Barkie, man.
0: Hij valt gewoon wel van zijn eigen ding aan.
1: Ja, maar ja, zijn eigen label.
0: Aan de andere kant, ja. De plaatpromoter die hem heeft gedist?
1: Ja.
0: Geen
1: ja.
0: idee.
1: Ja, bullshit.
0: Kepasaria, hier. Oké, ik zie.

0: Don't Kill the Party hoorde je hier bij Nieuws Radio. Ja, Ice, we moeten zo meteen toch wel even wat delen over...
1: Ben Sanders.
0: Ben Sanders ja. is helaas natuurlijk niet meer onder ons.
1: Rest in peace.
0: Maar er is opvallend nieuws buiten gekomen en jij wou daar toch nog wel even wat over zeggen.
1: Ja, ik moet mezelf wel een beetje tegenhouden met wat ik ga zeggen, maar ik denk dat hij... Ja, zijn familie mag niet naar zijn uitvaart komen, man.
0: En ja, wat het is, dat hoor je zo meteen.
2: We are Galaxy Radio.
3: Let's get it!
2: Hip-hop, rap, R&B, afro en dance.

0: en Giovanni met Baga hoorde je hier bij Nieuws Radio. Ja, we vertelden zojuist dat we het gaan hebben over Ben Sanders. Ja. Ben Sanders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. En hij werd bekend in 2011 als de eerste winnaar van The Voice of Holland.
1: Ja.
0: Later natuurlijk ook reality serie gehad.

0: uit het verleden.
1: Ja, een legend eigenlijk, man.
0: Ja, zeker. Ja. Goede stem, goede artist.
1: Ja, man.
0: En dan schrik je dan toch wel van het nieuws die dan naar buiten komt hierover.
1: Maar eerlijk, wat dacht je dat de reden was toen hij overleden was? Wat dacht je als... Want ik zeg je eerlijk, als ik echt real met jullie mag zijn... Met jou mag zijn.
0: Nou, je kan niet speculeren, want over de dood geen slechte woorden.
1: Nee. Oké, daar heb je gelijk in, maar... Ik mag wel een mening hebben, toch?
0: Nee, kijk, tuurlijk, meningen mogen gegeven worden, dat snap ik. Ja. Maar wel met alle respect. En ja, zeker ook met respect naar de nabestaanden. Het nieuws kwam naar buiten dat er natuurlijk iemand was gevonden in het water.
1: Ja.
0: En dat bleek dus Ben Sanders te zijn.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk best wel zwaar en kloten, ook als je het meemaakte. Zeker, kijk, wij maakten van afstandje mee, want we kennen hem van televisie en online.
1: Ja.
0: Maar de nabestaanden moeten natuurlijk intens geschrokken zijn.
1: Ja, zeker. Want niemand zag het aankomen. Ik neem aan hun ook niet. Of althans, dat weet ik niet, maar...
0: Nee. Nou ja, vandaag kwamen ze met een statement naar buiten. Na lange intensief overleg zijn ze dus niet aanwezig op de uitvaart. Met veel verdriet in ons hart hebben we als gezin na lang en intensief overleg besloten... om morgen niet aanwezig te zijn met de uitvaart.
1: Ja.
0: Van onze geliefde zoon en broer Ben. En dat laat de familie dus in een statement weten. En dat is dan toch wel... Ja.
1: Opmerkelijk.
0: Opmerkelijk, hartverscheurend... Ja. Ik weet natuurlijk niet wat erachter zit.
1: Nee, kijk, ik wil geen dingen zeggen en ik wil me zoveel mogelijk ervan distancieren natuurlijk. Maar ik persoonlijk denk wel echt van... Ik kan me niet voorstellen dat je je geliefde niet zal opzoeken die overleden is, man. Ik kan me dat niet bij neerleggen. Dan denk ik van, heeft Ben misschien een briefje achtergelaten of iets of... En we weten niet eens of je überhaupt zichzelf van het leven heeft beroofd. Dat weten we allemaal niet. Maar ik ben wel benieuwd van, waar komt dit vandaan, zeg maar.
0: Ja, ze zeggen zelf dat het de zwaarste beslissing ooit was die ze hebben moeten nemen.
1: Ja.
0: En,
1: uit respect voor Ben.
0: Ja.
1: Maar dan denk ik van, dan heeft Ben waarschijnlijk iets gezegd, toch? Denk ik. En toen hij nog in leven was of et cetera. Want als het uit respect voor Ben is, dan neem ik aan toch dat je gewoon naar die uitvaart komt. Als het jouw geliefde is.
0: Ja. Het is sowieso een best wel een lastige situatie.
1: Ja, je wilt ook niet te veel erover zeggen, want je wilt ook niet natuurlijk het familie in een slecht daglicht zetten. En je wilt ook niet bepaalde woorden gebruiken. Maar ik vind het gewoon opmerkelijk, man. Ik vind het een beetje... Ja.
0: Nou goed, wij willen natuurlijk iedereen en de namen staan natuurlijk ontzettend veel sterkte wensen met dit verlies.
1: 100%.
0: En nou goed, als de keuze zo is gevallen, weet je dan, ze vragen het ook, hè, van deze keuze doet ons ontzettend veel pijn.
1: Mm-hmm.
0: Daarom hopen we dat uit de grond van ons hart dat iedereen onze beslissing wil respecteren en ons hierin niet veroordeelt. En wat daar de reden van is, dat je dus niet naar een familielidse uitvaart gaat, dat weten we niet.
1: Nee, maar nogmaals, bro, ik kan me dat niet voorstellen, bro. Dat je dat uit jezelf beslist. Ik neem aan dat Ben dan wat heeft gezegd, toch? Of denk je van niet? Ja, ik weet dat jij natuurlijk niks erover wilt kwijten, maar eerlijk.
0: Nou ja, kijk, ik vind het sowieso lastig om aannames te doen in een familieaffaire waar wij natuurlijk niks mee te maken hebben.
1: Nee,
0: kijk, misschien hebben zij onderling ruzie gehad.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk, ik vind het eigenlijk zonde om erover te speculeren. Maar de reden waarom het wij hier wel hier brengen, is dat natuurlijk wel opmerkelijk nieuws is.
1: Ja. Ja,
0: dat ze dan niet naar de uitvaart gaan.
1: Ja, en Ben en Steve is gewoon bekend. Hij was gewoon een superster in mijn ogen. Dus,
0: Goeie stem wel.
1: Ja, bro.
0: Weet je, ik herken hem van
1: If
0: natuurlijk...
1: You don't know me better. Ja, bro, ik kan hem niet nadoen.
0: Ja, we kunnen wel van een klein stukje van zijn, voor als je het niet weet, een klein stukje van zijn auditie.
1: Oh, ik krijg nu wel kippen.
0: Die ging helemaal viral, omdat ze in de eerste zin... Alles sloeg om. Mensen die, weet je al, die Roel van Velsen, die vrat zo wat zijn stoel op, omdat hij zo graag Ben Sanders in zijn team wil hebben. Even een klein stukje van zijn begin van, ja, toch wel zijn
1: doorbraak.
0: Doorbraak en zijn grote auditie bij The Voice.
1: Oh, kippenvel. I was roaming around, always looking down.
2: In zijn eerste zin, 3 tegelijk.
0: Mooie stem.
1: Bro, ik kippenvel, man. Ik vind het zo zonde, man, dat hij helaas overleden is, man.
0: We wensen de familie en nabestaanden veel sterkte vanuit Galaxy. En veel sterkte met het verlies.
1: Ja.
0: Veel sterkte bij de uitvaart.
1: 100%.
0: Dit is Joey AK, Straat van Hormuz, hier op Galaxy. Let's go!

mine fur Otto. O întreg pe mic moto, o firme pur smoco. De utoro de ma opo. Eu wou het voor hem opnemen, hè? Geen boet. Gekke kaliber, ik zeg lil bro, hou die P goed. Ga die kankerdings fixen, gap, geen smoes. En nu gaan de koppen rollen, net als Verus.

De mai hei, ai tot din mână blat subit. Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart die niet. De killen komen, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, tell my brother you my pima. Make easy, till is doing na black abima. Hollow punch, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen, en ik praat niet over

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er 2 bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
6: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here!
7: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Nu, in de bioscoop.
1: We are...
10: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
1: Let's go. And now...
13: Hey, people! Hey, people!
1: Chaos to the max.
14: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
1: Noose bomb and ice. Here on Galaxy.
15: We got you.
1: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebum.
16: Galaxy, goedenavond. Jouw er 2:08. Je luistert naar Nieuwsradio samen met Ice.
17: Yes!
16: Yeah! Tot om 9:00 vanavond zijn we bij. We zorgen de beste heel op een R&B. Met zometeen. Met alles. En zometeen opmerkelijk nieuws over een oud social media platform. Wat gewoon weer terug is.
1: Wow. We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

0: Jordan Aits met Ring My Bell.
1: Let's mix it up. The original versus the remix.
0: Oké, dat is ook leuk. Dat is een item trouwens die ik lang niet meer heb gedaan. Original versus the remix. Weet je wat ik daar altijd deed?
2: Wat was dat? Ja, leg even uit.
0: Ja, dan ging ik altijd, wat van veel oude platen wordt tegenwoordig een vette remix gemaakt.
2: Ja,
0: en dan ging ik dan eerst de original laten horen.
2: Ja.
0: En dan daar de remix.
2: Oh, dus die gesampelde versie.
0: Ja, dan mochten mensen altijd stemmen.
2: Welke beter was.
0: Welke beter was.
2: En die van vorige is ook een gesampelde pokoe, hè?
0: Ja, zeker.
2: You can ream.
0: Bel. Wel, nou, misschien komt hij volgende keer bij ons in de Let's Mix It Up.
2: Dat is wel een leuke rubriekje, vind
0: ik. Dat dacht ik al. It's time to set it off. You all know the name. I'm the one who run this city. Recognize his voice. Introduce it. This is Noose Radio. Turn it up. Go. Turn it up. With Daniel Nussbaum. In the building. Nou, we krijgen ontzettend leuk apps binnen via Apple Galaxy. Namelijk Romy, die appt ons van, boys. Ik heb vandaag eindelijk mijn kamer helemaal schoongemaakt. Ik woon op een studentenhuis. En nu wil ik eigenlijk dat niemand meer binnenkomt. Ook ik zelf niet. Het moet zo blijven. Ik heb heerlijk schoongemaakt met jullie aan op de radio. En dat is altijd lekker.
2: Nee, ik doe het dan niet nou.
0: Nee, hè? Nee, kamer zo'n tien,
2: joh. Het is hier, bro. Echt een studentenkamer.
0: Ja? Ja. Jij bent laatst bij mijn huis geweest.
2: Ja, wil je weten wat ik ervan vind?
0: Nou, zeg maar.
2: Nee, ga ik niet doen.
0: Ja,
2: dat is
0: gewoon even,
2: joh. Huis is echt een... Nee, grapje. Het was schoner dan ik had verwacht.
0: Laat ja,
2: ik
0: toch?
2: Dat gewoon zeggen. Ja.
0: Ja,
2: dat
0: maar.
2: Erger.
0: Ga ons op de vloer schaatsen.
2: Als je van dan zak die nog naar buiten.
0: Ja, oké, maar die had ik die middag. Dan moest je nog even naar huis halen.
2: Het is stokken uren.
0: Ik krijg een binnen van Younes. Die zegt: mijn vriendin zei dat ik vanavond mocht kiezen wat we gingen eten. Ik zei: pizza. En blijkbaar was dat niet een van de juiste antwoorden.
2: Oh.
0: Ik heb nu ruzie.
2: Ja, dat pizza, ik snap het. Die pizza kan er toch altijd nog in? Maar ja.
0: Ja, ik krijg nog een binnen van zo, even kijken hoe ik deze naam moet uitspreken, joh. Sorry. Cherlin, die zegt, ik heb morgen vrij en ik ben nu al aan het twijfelen of ik lekker ga uitslapen of de wekker zet zodat ik iets aan mijn dag heb. We weten allemaal dat die wekker niet gezet gaat worden. Maar goed, hoe denken jullie erover?
2: Uitslapen.
0: Uitslapen?
2: Ja, ik heb ook slaap nodig. Ik zal zeggen uitslapen.
0: Nou, onzin. Slapen. Je moet gewoon lekker een beetje vroeg eruit. Heb je nog wat aan je dag?
2: Nee, bro. Gewoon uitslapen. Dan heb je genoeg aan je avond en aan je nacht.
0: Aha.
2: Ik ben een nachtmens. Jij ja, niet?
0: Nou, liever dan gewoon lekker zorgens even
2: opstaan. Jij bent echt zo'n vroege ochtendbeurt, hè? Die om 5 uur wakker wordt en gaat sporten.
0: Ik doe het allemaal.
2: Ja?
0: Ja.
2: Gek hoor.
0: Lekker sporten inderdaad. Je ziet het ook aan me. Ik ben helemaal afgetraind.
2: Nou, je bent goed op dreef, ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, je bent
0: toch?
2: Wel goed op dreef. Moet ik wel even toegeven. Ja.
0: Ik ben aan het sporten geblazen. Moet ik wel.
2: Ja, summer body moet komen, hè?
0: Nou
2: volgend jaar.
0: Over 2 jaar.
2: 2 jaar.
0: Als ik met jou moet matten binnenkort, dan, want wij gaan samen de ring in, toch?
2: Boxing influencer gaan we doen.
0: Oh, kut.
2: Shit.
0: Kut.
2: Wat doen we niet zeggen?
0: Nee.
2: Oh fuck, wat heb ik gedaan? Jullie hebben nog niks gehoord hoor. Dat is allemaal een prank. We gaan helemaal niet ver.
0: Waarom zeg je? Waarom al spoiler?
2: Ja shit bro. We krijgen problemen met... Oh shit.
0: Goed.
2: Shit.
0: Of het boxing influence is of iets anders, laten we wel even midden.
2: Ik weet alleen dat ik ga winnen.
0: Ja, dit wordt wel weer ongemakkelijk. Nee goed. Jongens, die Bad Bunny. Ja, yeah, met die...

0: je boosje, lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: lukken met Lijntje, hoorde hier bij Noes Radio.
1: Lekker hoor.
0: Dat dacht ik al.
1: Lekker zakje.
0: Lekker. Nou, wat doe je nou? Oh, Lijntje. Oh. Hey, ja, ik heb toch echt bijzonder nieuws vandaag.
1: Oh.
0: Ja, en ik dacht, ik vind het toch best wel even leuk om mee te nemen.
1: Oh.
0: Want als jij, wat gebeurt er in jouw lichaam als er dus een politiecontrole gebeurt, dus plaatsvindt? Wat gebeurt er in jouw lichaam? Is er spanning? Of denk je bij jezelf van nou, bij mij zit alles wel snor. Wat gebeurt er?
1: Ik heb het al een paar keer meegemaakt. een lekkere adrenaline, man.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: In één keer zo'n rush van 0 tot 100.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik ook. Er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan huilen als
1: ze
0: politie tegenkomen. Ja, ik heb wel een keer iemand zien die een boete kreeg en die ging gaan janken. Hopen dat er wel afkwam.
1: Zielig, man.
0: Ja, ja, dan ben je toch echt zo sneu eigenlijk. Nou, goed, bij deze man mocht hij van mij wel huilen, want er was een flinke verrassing tijdens een controle in Den Haag. Bij een automobilist bleek een belastingschuld van maar liefst 100.000 euro open te staan. Wow. Het ging om motorrijtuigbelasting, dus ja, het is toch ongekend. Maar, wat zou je dan doen, Ice? Zou je dan zeggen van, joh, weet je, ik tik het gelijk af als je het hebt?
1: Maar is hij op dat moment al gepakt, of?
0: Ja, je wordt wel aangesproken van, joh, hey, je mag nu gaan pinnen.
1: Ja, maar daarom
0: of
1: is hij
0: gaat
1: sukkel,
0: even met
1: man.
0: Ons mee.
1: Daarom is ook een sukkel, bro. Ik zal al lang we zijn weggerend, man. Ik was al lang weg.
0: Ja,
1: vond het te verstaan dat ik kon halen, was ik al los, hoor.
0: Nee, dat kan helemaal niet.
1: Nee, dat kan helemaal wel.
0: Maar goed, hij kwam een fuik in. Maar weet je wat die beste man even heeft gedaan?
1: Nou.
0: Die heeft even alles afgetikt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dus haalt wel die doeken gewoon aan die tijd.
0: Ja, waar je waarschijnlijk zou verwachten dat je zo'n bedrag niet zomaar betaald kan worden.
1: Nou, ik wil niet weten wat voor baan hij heeft, maar het is niet echt wat het daglicht kan vertragen, denk ik.
0: De automobilist maakte direct die 100.000 euro over. Waarmee de volledige belastingschuld in één keer is afgetikt.
1: Eerlijk, dat is wel baas, toch? Ik zeg je eerlijk, gewoon, is het eigenlijk die politie voor schuld dan, hè?
0: Ja?
1: Want ja, ik vind het wel, want hij denkt van je kan het niet betalen, heb je gepakt. En jij denkt, ja, ik kan het niet betalen, jongen. Ik druk even die één ton. Wow, ja, maar hij is een baas.
0: Maar dan denk ik ook van, hoe kom je nou bij een belastingschuld van een ton? En dan word je ook nog gepakt ook.
1: Ja. Ja, maar hij kon het betalen, dus blijkbaar vond hij het niet erg of zo.
0: Ja, hij heeft altijd op deze dag gewacht.
1: Ja,
0: hij dacht, weet je, ik wacht altijd nog maar met betalen.
1: Ja.
0: En dan mocht de dag komen dat ik word aangehouden, dan is hier de golden card.
1: Ik dacht dat je wel vragen, hoe komt hij alsof er geld? Dan had ik wel een optie van jou.
0: Nee.
1: Je hebt er niet een baantje nodig?
0: Nou, wat zit je nou te rondvlieren, bro?
1: Ben je ooit in Antwerpen geweest, bro?
0: Wat zeg jij nou allemaal? Wat zeg jij nou? Dat is hartstikke strookbaar wat je zegt.
1: Hoe kom je daarop? Dat is de aanname die je maakt, pik.
0: Tuurlijk.
1: Ja, een aanname op basis van wat.
0: Nou, heb je nog geld nodig? Wil je nog een keer naar Antwerpen?
1: Ja, wie weet heb ik een restaurant aan, dat weet jij niet, hoor.
0: Nee, oké. Nou, dan kom ik graag bij je werk in de Oudpas.
1: Nee, ben altijd welkom.
0: Lekker. Goed, dus zo kan het ook. 100.000 euro in één keer aftikken bij de politie. Ja, weet je, het is eigen keus. Dit is Good Flirts. Hier, op Galaxy.

Alle baddies hoorden hier bij Noes Radio. What's happening? What's happening? Nou, er gebeurt veel op mijn viewpage en dan neem ik je altijd even mee in.

0: vier tot zes keer per dag.
1: Ja, ik denk wel meer.
0: Ja, nog meer. Oh, dan zie ik vier tot zes video's van mij voorbij komen.
1: 110 minuten volgens mij.
0: Over jij bent het ijs.
1: Ja, Sarah Posch.
0: En wat is daarmee aan de hand?
1: Ja, deze roddeltant heeft waarschijnlijk iemand boos gemaakt. Want zij maakt altijd video's over iedereen. Ze roddelt over iedereen. En ja, er is een explosie bij haar woning gevonden, man. En die is, ik weet niet of die ontploft is, maar het is wel een dreiging van, joh, Sarah, doe even normaal, man.
0: Ja, want de politie kreeg donderdagnacht rond 3:00 een melding van die explosie. Door de ontploffing ontstond er rookschade in de woning, schrijft de Amsterdamse stadszender AT5. En de bewoner was thuis, maar raakte dus niet gewond. En wat ook wel weer fijn is natuurlijk, hè, want wij vergoedelijken geweld. Never.
1: Nee, en Sarah heeft er niet van geleerd, want ze zegt, ik laat me niet door een laffe duit intimideren. Dus dat betekent, ze is er niet klaar mee.
0: Ze is er niet klaar mee, ze gaat dus verder hiermee.
1: Sterker nog, dezelfde minuut toen het explosie kwam, zeg maar 10 minuten later, had ze al een filmpje gemaakt, hè?
0: Ja.
1: Ik zeg het. Jongens, dat was een bom in mijn... Ik ga hem zo meteen voor je opzoeken, man.
0: Maar hoe weten we direct dat het, zeg maar, voor haar was?
1: Ja, nee, dat is 20, bro. We weten alleen niet... Voor mij wisten ze al zelfs wie het kan zijn, man.
0: Ja?
1: Volgens mij een Dima iets of zo. Dima, zo'n andere influencer, hebben ze ruzie mee gekregen omdat ze erover ging praten.
0: Oh ja, houdt het helemaal ook in de gaten ook.
1: Ja, de juice is wel lekker op een avondje na hard werken, zeg maar. Je weet toch?
0: Ja.
1: Popcornje erbij.
0: Nou, dit is een aanname natuurlijk. Hé, Ice. We weten natuurlijk nog steeds niet of zij het is.
1: Ja, maar daar is Dima ook goed in aannames, Daniel.
0: Ja, want jij beschuldigt haar nu van een bom neerleggen bij ons huis.
1: Nee.
0: Ik neem persoonlijk afstand van deze woorden. Ik zeg het alvast voordat we zometeen...
1: Ja, je hebt geen zin in de cancelcultuur.
0: Nee, ik heb... Nee, nou ja, cancelcultuur sowieso niet, maar nou, voordat we zometeen...
1: Nee, grapje.
0: Of wat wij zeggen dan?
1: Nee.
0: Wij mij cancelen.
1: Nee, jou niet. Er was iemand anders gecanceld.
0: Oh ja.
1: Maar,
0: ja.
1: Nee, laten we dat eventjes...
0: Laten we lekker in het midden.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, wij vinden natuurlijk onwijs vervelend wat hier allemaal gaande is.
1: Ik lach wel, maar ik vind het niet kunnen, man. Doe even normaal. Als je met iemand niet eens bent... Zo be it, schuil diegene uit of zo, maar ga niet de bom voor de deur leggen. Dat is gewoon kinderachtig.
0: Ja, nou, over heftig nieuws ook gesproken. Een 82-jarige man is overleden na het gevecht met een 76-jarige man.
1: Wat?
0: Om lichtstoel op het Griekse strand. De man kreeg vermoedelijk een hartstilstand. Het gevecht ontstond op het strand van, nou ja, in Griekenland. En 50 kilometer van Athene. En vervolgens ooggetuigen kregen de mannen ruzie over het gebruik van een lichtstoel. Omstanders spreken van een heftige vechtpartij. De mannen verwonden elkaar en kreten en waren volgens hun ver te horen.
1: Ik lach wel, ik wil wel zeggen, ik ben niet respectloos, hè. Maar bro, op die leeftijd nog vechten, bro, even serieus, man.
0: Ja, dan vecht je dus
1: gewoon super ghetto gewoon, man. Om een lichtstoel.
0: Om een lichtstoel, niet op een lichtstoel, maar om een lichtstoel.
1: Om een lichtstoel, ja, crazy.
0: Hey, voor de rest is het natuurlijk ook, we hebben het vorige week gemeld. Opvallend nieuws over Marijn Kuipers en Dave Roelvink. Ze zijn uit elkaar.
1: Ja.
0: Toch heeft Dave gevochten deze wedstrijd. Verloren.
1: Begrijpelijk.
0: Hij was er sterk in, hij zat er goed in.
1: Nou.
0: De eerste ronde had hij al een goede stoot.
1: Ja.
0: Die vent die lag al een beetje.
1: Ja.
0: Alleen ja, dan moet je het ook afmaken ook. En hij vertelde dat het kwam door zijn conditie van de afgelopen dagen. Door slecht geslapen.
1: Ja, maar eerlijk, denk je dat het een goed excuus is om te verliezen? Of denk je dat hij gewoon oprecht gewoon echt in die liefdesverdriet zat en daardoor niet kon vechten?
0: Ik denk dat zijn hoofd ergens anders is en dat hij dacht, shit, ik heb dit nu al afgesproken, nu moet ik het ook doen ook.
1: Ja, hij zag het wel aan zijn hoofd, man. Hij was echt bijna aan het huilen. Hij ging ook huilen volgens mij, man. Ik heb wel met het te doen. Ik wil geen aannames maken. Ik weet niet wat daar achter de deur is gebeurd, maar...
0: We gaan het meemaken.
1: Ja, het is wel zielig.
0: De volgende wedstrijd.
1: Ja.
0: Marijn Kuipers heeft wel gedeeld dat ze... die heeft een hartje onder de poos geplaatst van Dave. En ze heeft vandaag ook een video geplaatst dat ze wel zegt van... Jongens, misschien plaats ik niet elke dag op de break-up. Ik ben er wel met mijn hoofd mee bezig.
1: Nou, wie weet komt er wat goed in de toekomst. Wie weet.
0: Dan nog bijzonder ander nieuws vanuit de Amerikaanse kant. Namelijk de Luxmaxer Twitch-streamer, livestreamer Clavicular. Van bekend van Luxmaxing, ken je hem? Die Amerikaanse jongen.
1: Oh, die beide namen zeggen helemaal niks.
0: Jongen, ziet er altijd goed uit. Probeert op stream altijd dames te veroveren. Nou, dat is zijn live IRL content. IRL betekent dus dat je in real life gaat livestreamen.
1: Dat heb ik al gezien.
0: En dan gaat hij allemaal meiden proberen te versieren.
1: Ja. Oh, dat ken ik wel.
0: Nou goed, dat loopt toch iets minder af dan die had gehoopt. Want de Amerikaanse livestreamer Clavicular is in Massachusetts aangeklaagd voor verkrachting. Hij wordt ook vervolgd voor het drogeren van iemand net het doel seks te hebben en het geven van alcohol aan iemand onder de 21 jaar.
1: Nou, gaat dekken daar in Amerika, man.
0: Nou ja, weet je, kijk, het is een bekende influencer. Hij doet veel en al zijn videocontent wordt altijd geript en geklipt. Dus iedereen plaatst ook altijd alles wat hij doet in zijn livestream. En iedereen bewondert hem ook van, joh, hey, wat een gave guy. Hij kan al die vrouwen regelen.
1: Ja, maar dan moet je wat twee keer nadenken.
0: Dit is natuurlijk
1: wel
0: niet de manier.
1: Nee, dit is, het is gewoon, vrouwen moet je niet aanraken.
0: Van vrouwen blijven deze manier 100%. Echt af. Het kan echt.
1: Ja, we hebben vrouwen nodig om ons leven.
0: Dan zometeen nog meer opvallend nieuws. Namelijk een oude bekende, internetfenomeen hier in Nederland.
1: Kan niet wachten om het nieuws te delen.
0: Vanaf vandaag. Wat het is, dat hoor je zo meteen. En we hebben zelfs iemand, een gebruiker van de app, aan de lijn.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Commercial-free hip-hop every night from 12 a.m. on Galaxy Radio.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden.

0: Noose to Start worden hier bij Noose Radio. Ja, vandaag is dan toch echt een bijzondere dag. Namelijk, voor heel veel mensen is er iets nostalgisch teruggekomen.
1: Mag ik het doen?
0: Ja, zeg maar.
1: Hives!
0: Hives is back! Hives, dat we kunnen kennen van de krabbel, de dansende banaan, de WWW. Ja, het is allemaal terug.
1: Ja, krabbeltjes.
0: Krabbeltjes. Nog niet het porren, dat is er nog niet terug.
1: Oh.
0: Maar als jij vroeger al snel op internet zat en overal, dan was je waarschijnlijk ook wel op huis te vinden. Ik vond het altijd vet. Maar ja, ik was daarna wel snel overstapt naar de Facebook, omdat Hives ook al niet meer werkte. Dus ik vind dat jammer. Ik ben blij dat ik nu wel de tijd mee mag maken. Zat jij vuil op huis?
1: Ik wel, man. Ik mocht eerst niet op voor mijn moeder, want die was een beetje bang met privacy en al die dingen. Maar ik had het gewoon aangemaakt en ik zat er gewoon op, man.
0: Ja.
1: Net als MSN en al die dingetjes.
0: Nou, ik herleef nu op dit moment echt mijn jeugd. Het is, ik mag erin. Ik ben heel nostalgisch van alle films die ik zie. Maar degene die er al wel op zit, is Luc Hornstein, dames en heren.
2: Woehoe!
3: Ja, hoor. Ja, goeiedag.
0: Luc Hornstein, bekende TikToker, bekende Instagrammer. Ga je nu ook vers schoppen op Hives?
3: Nou ja, ik durf dat nog niet te zeggen, want wat ik tot nu toe zie, ja, ik zie eigenlijk vrij weinig nog wat er op het platform is. Ik kan je net aanmelden voor een Hive. En ik zat maar te kijken, wat voor Hive moet ik doen? Dus ik dacht, nou ja, ik ga naar het meest simpele toe. Wat ik vroeger altijd dacht, was een voetbal Hive.
0: Ja.
3: Ja, nou ja, ik vind er eentje, die heeft twee leden. En toen dacht ik, wat zat er nou nog meer op Hive? Nou, dat is eigenlijk een quizvraag aan jullie. Wat zat er nou nog meer op Hives? Welke bekende politicus?
0: Ja, dat is Jan-Peter Balkenende natuurlijk.
3: Nooit. Jan-Peter Balkenende. Nou, ik vind het heel mooi om te zeggen dat de Jan-Peter Balkenende fanclub al wel geteld 31 leden heeft.
0: Zo, oh, dat is mooi. Dat is vet.
1: Maar Hives is een groep, toch? Een groep op Hives, toch?
3: Ja, dus een Hive is een groep op Hives, ja.
0: Oké. Hey, maar jij bent een van de gelukkigen, een van de 10.000 die al toegang heeft op Hives. We zitten in een soort van voorstadium totdat wij erbij komen, totdat Ice en ik erbij komen. Hoe voelt het nou om weer zo exclusief te zijn?
3: Het voelt heel goed. Het voelt, ik voel me beter dan de rest. En dat is ook heel speciaal.
1: Maar hoe laat heb je dan eigenlijk aangemeld? Want ik heb om 9 uur aangemeld en Daniel om 9:30 en we zitten er al niet meer in.
3: Ja, ik weet het niet. Volgens mij, het klinkt heel lullig om te zeggen, maar volgens mij heb ik me pas om een uurtje of 12 of 1 aangemeld vanmiddag.
1: Dat is toch niet eerlijk?
0: Wat is dit nou weer voor voortrekgedrag allemaal, joh? Influencers met 50.000 volgers erbij mogen.
1: Die hebben voorrang.
0: Die hebben voorrang.
1: Ja.
0: Wat is dit nou weer? Hey, maar hoe voelt het nou om...
3: Een stuk meer hoor, Daniel.
0: Nee, dat weet ik. Nee, 50.000 plus zei ik, maar hoe voelt het nou om weer op zo'n nostalgisch platform te zijn, Luc?
3: Ja, het is waanzinnig, maar zoals ik al zei, ik heb tot nu toe eigenlijk nog heel erg weinig op gezien. Je hebt Jan-Peter Balken en de Veenclub. En verder zit er geen reet op, dus ik was naar die paar vrienden die ik heb, die je allemaal op één hand kan tellen, op zoek. Maar die zitten er allemaal niet op. Dus het zijn eigenlijk een paar mannetjes van 50 die ik tot nu toe heb gezien. Maar er komen natuurlijk ook leuke mensen op een gegeven moment weer naar het platform toe.
1: En de layout, is het gewoon hetzelfde gebleven als vroeger, zeg maar, als je inlogt, gewoon dezelfde voorpagina en alles, of is het helemaal veranderd?
3: Volgens mij is het... Ik doe het nu vanuit de app. Ik heb het op de app alleen maar gedaan. Dus ik kan niet eens zeggen dat het helemaal zo is op de website. Maar ik zag het net even voorbij komen bij RTL. En daar leek het wel gewoon alsof het heel erg hetzelfde is. Maar daar zag je zo'n heel sentimenteel oud mannetje. Super lief, kreeg de tranen al aan mijn ogen. Maar je zag zo'n mannetje die zei, het is allemaal niks veranderd. Dus als we hem moeten geloven, is het allemaal niks veranderd.
1: Dus we gaan weer lekker terug in de tijd, hoor.
3: We gaan terug in de tijd. De tijd dat je gewoon echt smoorverliefd was op je eerste liefde van je leven. Dat je dan maar hopeloos ging krabbelen.
1: Heel veel respect.
3: In ieder geval, heel veel respect. Maar in mijn geval nooit een reactie terug zou krijgen.
0: Oh. Dus Tinder was voor jou wel een uitkomst toen dat online kwam.
1: Je kreeg geen glitter sticker terug?
3: Ik kreeg geen R&R back.
1: Dat had je natuurlijk. R&R is back, dat is die term van Hives inderdaad. Ja, klopt.
0: Luc, dan nog even een andere vraag. Want er staat ook bekend om de glitterplaatjes.
3: Ja.
0: Word je daarmee doodgegooid op dit moment? Of hoe ziet dat eruit? Want jij bent echt voor ons verslaggever op locatie. Wij hebben het allemaal nog geen toegang. Jij bent gewoon de uitverkorene. Het zal wel eens niet. Weet je, je gaat naar de grote premières toe. En nu ben je ook gewoon weer de enige die Hives heeft. Het is ongekend.
3: Ja, ja. Nee, Daniel, ik zou je eerlijk zeggen, ik ben de meest waardeloze verslaggever die er is. Want ik zie gewoon geen reet nog op het platform gebeuren. Er is nog gewoon helemaal niks. Dus ja, ik zit maar naar een dode pagina te kijken en mezelf maar een beetje te refreshen.
0: En dan krijg je op dit moment een appje binnen van Chantal. Die zegt, goh, die Luc heeft een leuke stem en heeft huis. Heeft hij ook nog geld? Dan date ik nog wel met hem vanavond.
1: Oh.
3: Nou ja, misschien als ik ooit heel groot word op huis, dan zou dat misschien nog wel kunnen gebeuren, ja.
0: Ja, want Barry Paf schreeuwt dat hij 75.000 vrienden had op huis.
3: Jezus.
0: Ja, dan moet je wel gaan overtreffen natuurlijk.
3: Maar waarom heb je hem niet gebeld?
0: Ja, jij was... Ja.
1: Ja, zo'n gouden telefoon heeft niet iedereen, hè?
0: Nee, maar ik vind het toch ook veel leuker om gewoon met iemand... Ja, met wat meer aanzien te praten natuurlijk, Luc.
1: En Luc, heb je ook je eigen profiel een beetje opgepimpt, of...
3: Wat? Ja, naar mijn eigen profiel. Ik heb tot nu toe heb ik 2 kleuren geselecteerd voor mijn achtergrond. Ik doe altijd oranje en dat is nog steeds dat. En toen heb ik ons verkeerd geklikt. Toen klikte ik op een soort bruine kleur. Dus nu heb ik eigenlijk een soort poepbruin profiel.
0: Oh, dat is top. Dat is top. Ja. Zie jij nog wel een beetje toekomst voor Hives? Want ik zie ook dat, of ik hoor ook van mensen dat zeggen, joh, dit is een hype, dat blijft een weekje en dat is het. Net zoals eigenlijk toen dat Meta met, of Instagram met threads kwam, dacht iedereen ook van, oh my god, ik moet gaan threaden. Het was een soort van Twitter, maar dan van Instagram.
1: Ja.
0: Denk je dat dit ook weer zo'n hype is voor een week? Of hoe zie jij dit?
3: Nou ja, dit zou misschien wel het grootste ooit kunnen worden. Nee, dat kan helemaal niet. Ze doen ook helemaal geen algoritme en zo. Dus ja, weet je, we zijn inmiddels zo geprogrammeerd om in ons algoritme te leven. Dat gaat wel een hele lastige strijd worden. Maar het wordt wel mooi om gewoon weer terug te rennen naar de basis. Dat je elkaar lekker een berichtje kan sturen. Dat je verjaardagen goed, weet je wel, bij kan houden. Dat je dat gewoon ziet. Het was... Voor mij op een gegeven moment ook een soort, ja, gewoon kalender eigenlijk. Ja, dat hier was.
0: Kijk, jij verdient natuurlijk. Jij verdient natuurlijk nu miljoenen euro's aan Instagram posts, et cetera. Hoeveel kost het nu voor bij jou om even een eigen krabbeltje op je eigen account te zetten, Luc?
3: Voor jou is het gratis.
0: Oh, oké.
1: Ja. Nou, die stik je in je zak.
3: Ja, die heb je verdiend.
0: Dus wij gaan dit zo meteen op jouw profiel zien. Ik heb zojuist een interview gehad op Galaxy. Was super vet.
3: Ja, zou ik dat doen?
1: Ja, maar mag ik je dan ook toevoegen, Luc? Of,
3: Ja, tuurlijk mag je. Je mag me altijd toevoegen.
1: Oh, heb ik een influencer in
3: mijn lijst. Ik ga niet accepteren, maar je mag me sowieso toevoegen.
1: Hey, Luc.
0: Hoe heet je op huis? Kun je daarmee meteen even een beetje promoten voor alle luisteraars?
3: Het zal je verbazen, ik heet Luc Ornstein op Hives.
1: Goh, had ik niet verwacht.
3: O-R-N-S-T-E-I-N. Ja, hartstikke moeilijk.
0: Hey Luc, dankjewel. Ga hem zeker ook checken op TikTok en Instagram. Superleuke content wat hij maakt. Ik geniet er altijd wel van. Dus Luc, dankjewel dat je toch even mocht spreken als correspondent aan de zijlijn bij Hives.
3: Hives-expert, zijn we
0: zelf.
3: Ik zal het doen.
0: Ik zal mijn LinkedIn-bio zetten.
1: Ja, die kan je op zijn cv, ja, inderdaad.
3: Ja, fantastisch. Jongens, R&R naar jullie toe.
0: R&R en Be Right Back en WNMK.
3: Ja. Oh boy. Hey jongens, tot later.
0: Hey Lucky, dankjewel.
3: Hoi.
1: We gaan hem helemaal vol bussen, hè?
0: Ja.
1: De hele computer gaat vastlopen.
0: Ja, hij gaat helemaal even porren en zo. Ja. Maar ken je nog dat vrouwtje die dan... ik zie dat Luc ook nog hangt. Luc, je mag ook nog meepraten. Ik snap het, hè?
3: Ik dacht, jij houdt me wel op.
0: Nee, ja, je mag ook nog meepraten. Weet je, het is een soort open lijn altijd.
3: Ik ga terug naar mijn oma, ga ik daar een beetje hypsen.
0: Oh, doe er een krabbel. Doei!
3: Hoi.
1: Ja, nu is hij echt weg, hoor.
0: Ja, nu hangt hij op, zeker. Nee, dat is ja. Ja.
1: Oh, okay,
0: ja, maar ken je nog die oma die...
1: Dat filmpje dat ze op de computer zat. In dat huisje met het...
0: En helemaal verdrietig.
1: Ja.
0: Ik heb gehuild.
1: Ja.
0: We kunnen even een klein stukje daarna luisteren. Ben je klaar voor?
1: Ja.
2: Als ik mijn hondje uit heb gelaten, dan zoek ik contact via huis. Maar dat is het enige wat ik eigenlijk heb. Dat is mijn hele sociaal gebeuren. Zal ik eens in de pagina opstaan.
4: Maar dit houdt allemaal op.
2: Ja, ze zeggen dat Hives een geldkwestie is, dat niet genoeg meer opbrengt.
1: Oh.
2: En wat nou een spelletje site. Nou, en daar zijn we het oud voor.
4: Oh, hoe was dat voor u toen u het nieuws hoorde?
2: Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild.
1: Oh.
2: En ik heb ook een foto op mijn profiel gezet. Mijn oog werd huild. En zo voel ik mij ook.
4: Maar u kunt toch naar Facebook gaan?
2: Ja, maar dan kun je geen plaatjes. Ja, één plaatje kun je verzetten. Gewoon plaatje, maar geen glitterplaatje.
0: Nou, goed nieuws.
1: Ze zijn weer terug, ice. Hoor.
0: De je kan weer lekker gaan pollen en glitterblaadjes.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Morgen zijn we er ook te vinden, want we gaan eventjes met onze show ook dan maar een Hijs-pagina opstarten.
1: Ja, we gaan gelijk goed beginnen, man.
0: Dat is ook wel belangrijk.
1: 100%. Daniel on Ice heet het.
0: Daniel on Ice. Ja. Ga ons daar checken. We doen even mee, hè?
1: Ja.
0: We moeten ook wel een beetje meegaan met de tijd.
1: Of een hypegroep gaan we maken.
0: Een hypegroep.
1: Daniel en IJs fanclub.
0: Fanclub.
1: Ja, als Peter Balkenende dan kunnen wij het ook, toch?
0: Dan kunnen wij het ook. Misschien scoren we wel beter dan Peter, ja. Peter Balkenende.
1: Wie weet.
0: Goed, wie ook scoort is Ira Star. Je hoort er nu met Where Do We Go op Galaxy. You-

0: Nussbaum hier in de studio.
1: Nou, leg uit. Waarom?
0: Je zegt net even doodleuk. Ik ben er donderdag niet bij.
1: Ja, waarom?
0: Ja, waarom?
1: Ja, waarom?
0: Ja,
1: sorry. Ik hou van Nederland, hè. En Nederland gaat spelen tegen Duitsland.
0: Ja.
1: Ik moet erbij zijn, bro. Ik moet er echt bij zijn. Gun je mij die dag niet gewoon?
0: Nou, mocht je luisteren, je denkt bij jezelf... Hé, ik zou donderdag zijn plek willen overnemen.
1: Yo, gaan we mij gelijk overnemen?
0: Ja, meteen. Aankomende donderdag mag je hem overnemen.
1: Doei.
0: 085-029, 4x2. De lijnen staan nu geopend. En de eerste apper of beller ga ik mee in gesprek.
1: Pik, er is maar één eis, hè?
0: Maakt niet uit.
1: Nee.
0: Ik heb een koos nodig voor die dag. 085-029-2222. Je neemt een uur beter gast. Of twee, nou, laat zeggen twee uur beter gast.
1: Ja, doei.
0: En je neemt meteen ijs over donderdag.
1: Dit gaat niet gebeuren.
0: 085-029-2222. Altijd nog wel eens een keer een sidekick zijn bij...
1: Wat te hoog ben jij, ouwe? Dat gaat niet gebeuren.
0: Bij de nummer 1 avondshow stuur dan een appie 085-029-4x2. Dus 029-2222. Of bel nu even in.
1: Hey, je moet er goed uitzien, een gouden tand hebben en praat
0: nou,
1: als
0: nee,
1: ik.
0: Nee,
1: je moet ijs eten, toevallig.
0: Weet je, hoe makkelijk jij deze show aan de kant schuift, kan ik jou natuurlijk ook aan de kant schuiven.
1: Makkelijk aan de kant?
0: Ja.
1: Hoe vaak spot Nederland in de arena, bro?
0: Ja,
1: ja. Kan je niet eens op één hand tellen?
0: Nou goed, dat je mij zo
1: verlaat. Sorry dat jij geen ticket kon scoren.
0: Nee, ik vind dat je me zo snel verlaat.
1: Ik verlaat jou niet, jongen. Ik kan niet zonder jou, dat weet je, bro. Daarom ben ik er vandaag ook.
0: Ja, mag het leien. Maar je zegt gewoon even doodleuk, terwijl dit programma nog 8 minuten duurt. Zeg je van, joh, hey, Daniel, over 8 minuten ben ik er niet meer.
1: Ik zie wel een krabbeltje bij me, komt
0: goed.
1: Ja,
0: wat is dit nou weer? Goed, bijzonder, ja, de lijnen staan geopend en ik krijg gewoon wel wat appjes binnen. Maar goed, wil je donderdag mee presenteren? Dit is jouw kans om ijs te vervangen.
1: Nee, dit gaat niet gebeuren, vriend.
0: Zeker wel.
1: En ik ga vechten met diegene, hè?
0: Ja?
1: Ik kom gelijk uit de arena hier terug naartoe, plankgas op de weg en ik sleur je eruit.
0: Nou, ik denk dat...
1: Doe maar, weet je wat, stuur maar een appje inderdaad. Laten we even zien of je banden hebt.
0: Ja?
1: 085-029-4x2. Durf mij over te nemen, ik zweer
0: bellen,
1: het.
0: Bellen, vertel eventjes waarom je ijs ook moet overnemen.
1: Durf het, doe het alsjeblieft.
0: Ja, want ze moet ook met mij nog radio kunnen maken.
1: Ja, maar dan gaat helemaal niks gebeuren. Geloof me, vriend.
0: Appen.
1: Jij die nu luistert als jij...
0: Oh, iedereen denkt echt van, nou weet je...
1: Komt de andere ijs naar boven dan, hè? Donderdag ga je...
0: Even kijken, ik krijg een appie binnen, zal ik eens eventjes... Even kijken.
1: Wow, ga gelijk...
0: Ja, we gaan even gelijk...
1: Spannend.
0: Ja. Ja, dat is toch...
1: Wie zal het zijn?
0: Hey, goedenavond. Hallo?
1: Oh.
2: Yo.
0: Hey, Daniel Ijs hier.
2: Yo.
0: Hey.
1: Yo.
0: Wat doe jij aankomende donderdag?
2: Werken, man.
1: Ja, goed zo.
0: Want Ijs die is er niet bij en ik zocht een vervanger live verzenden. Dus ik dacht, misschien vind jij het leuk.
2: Oh shit, man.
1: Broeder, maar eerlijk.
2: Hoe laat is het?
1: Nee. Niks zo laat. Bro, ik ben niet vervangbaar toch, of wel?
2: Nou, je bent sowieso niet vervangbaar.
1: Dat bedoel ik. Leg het even aan Daniel uit. Hij wil me vervangen gewoon. Dat kan toch niet?
0: Oh. Hij heeft niet opgehangen.
1: Nee? Oh, wat gebeurt er?
0: Nee, slecht internet, Daniel. Aan de kant van de lijn.
1: Oh. Maar hij geeft me wel gelijk.
0: Ja. Ja, dat is wel kloten.
1: Onze vaste luisteraar. Hij kan lekker niet. Lekker voor je, Daniel.
0: Ja, nee, dat is wel kloten. Dat is wel balen.
1: Bro, ik heb alle vertrouwen in. Het komt goed, jongen.
0: Okay.
1: Jij kan dit.
0: Ik ben benieuwd.
1: Jij kan dit.
0: Bijzonder nieuws dan vandaag over, nou ja, Famke Louise.
1: Femke.
0: Famke.
1: Femke.
0: Famke.
1: Femke.
0: Famke.
1: Femke, bro.
0: Famke Louise. Want ze heeft namelijk aangekondigd dat ze haar show in de AFAS live gaat doen. De kaartverkoop, de pre-sale kon je al voor inschrijven.
1: Want het ging niet lekker.
0: Hoe weet je dit?
1: Sorry, maar wie gaat dan nou een ticket kopen voor Famke Louise?
0: Zij is wel legend, hè?
1: Ja, de auto legend, ja. Ja. Goed jij?
0: Nee, maar even serieus. Respectvolle artiest.
1: Ja, haar craft is goed dat ze... Bro, ze is gewoon een puppet van Busy, man.
0: Doe eens even normaal, joh. Doe eens even normaal. Ik vind echt dat je haar nu tekort doet.
1: Tekort doet, bro?
0: Respectvolle artiest. Bro, ze heeft veel hits gescoord.
1: Hits.
0: Op mijn money.
1: Ja. Weet je waarom?
0: Nou?
1: Het ging varen, maar niet op een goede manier, bro.
0: Nou, oké. Okay.
1: Ja, is dat wel... Ik ben ook eerlijk, hè. Is er wel eentje die wel hard is?
0: Nou,
1: wel
0: interessant.
1: Wie zie ik op? Ik ben een...
0: Onze luisteraar belt.
1: Oh.
0: Oké, okay, ja hoor.
1: Onze vervanger.
0: Eens even kijken. Goedenavond. Ach, hij hangt weer op.
1: Hij wil je niet...
0: Nee.
1: Helpen.
0: Nee. Eens even kijken.
1: alles kan hier bij Daniel en IJs.
0: Tuurlijk, de lijnen zijn altijd geopend. Ja. Maar goed, ik zeg wel eventjes dat ik hem zelf terug wil. Ja. Even kijken. Maar goed, ja, dus je gaat een showtje doen.
1: In de AFAS.
0: In de AFAS.
1: Ja. Ga je er naartoe?
0: Nou, mij lijkt het dus wel gaaf om daar te zijn.
1: Ja, waarom? Je vindt dat muziek zo goed, hè?
0: Nou, ik vind dat je echt een beetje tekort doet. Vertel dan waarom je het zo slecht vindt dan.
1: Bro, autotune, bro. Als zij het kan, dan kan jij het ook, hè? Jij kan sowieso volgens mij wel een beetje zingen. Daar niet van. Maar kom op, man. Femke Louise, bro. Ze is alleen bekend omdat zij gewoon pranks ging maken met armen was wijd, et cetera, et cetera. En ja, ze was niet lelijk per se. Dat heb je dan ook mee. En ja, ze maakt gewoon pokus die zo irritant zijn dat het gewoon aanstekelijk is. Ken je dat?
0: Ja.
1: Ja, dat heeft zij, dus.
0: Nou ja, ik
1: ga niet zeggen dat ik het niet hard vind, hè. Ik zeg je eerlijk, zij heeft het gewoon goed aangepakt. Strategisch goed aangepakt, waardoor ze gewoon een AFAS Live kan staan.
0: Ja.
1: Maar als ze over talent hebben, nee, ik vind niet dat ze talent heeft. Nou, misschien is het talent dat ze in AFAS staat. Dat is een talent.
0: Nou ja, dat zou toch wel vet zijn voor haar. Als het allemaal talent werkt, dan zou het top zijn.
1: Gratis zou ik er niet eens naartoe gaan, man.
0: Nou ja, Nou, ik vind echt dat je dit echt te ver doet.
1: Nee, ik ben heel bro. Ik zeg waar het op staat.
0: Oh, kijk, ze ging optreden bij Walibi. We kunnen even een klein stukje laten horen. Dat was er wel even een tijdje geleden. Ik denk dat het wel al beter is. Komt ie.
3: Walibi, zijn jullie met op jullie money of niet?
0: Nou, dat is
1: nou, van ben jij op je money?
0: Nee, ja, maar even serieus, voordat we echt een soort van... Je moet wel een beetje respect hebben voor haar. Kijk, ze is wel gewoon een goede artiest.
1: Ja.
0: Ze heeft wel gewoon de cijfers die jij bijvoorbeeld nog niet hebt gehaald.
1: Yo, wat wil je daarmee? Heb ik wel?
0: Nee, maar gewoon, weet je, ze timmert wel aan de weg. Zij gaat naar de AFAS Live. Ik gun het haar gewoon. Ik gun dat zij gewoon dit gaat proberen.
1: Ja, maar bro, wie zegt dat ik haar niet gun?
0: Ja, maar je zegt al bij voorbaat dat het kut is, terwijl ze is nog niet eens in daar geweest, hè?
1: Bro, je hoort haar stem. Hey, op je Bali!
0: Ja, maar er zijn mensen die dit gewoon vet vinden, hè?
1: Ja, mensen met de...
0: Nou, zeg, mijn klomp breekt gewoon. Kijk, dat je haar misschien geen goede artiest vindt of geen leuke muziek vindt, maar weet je, ga niet zo slecht praten over haar naam en weet je, gun haar ook gewoon een beetje dat, ja? Die love.
1: Wat heb je met Femke eigenlijk? Je bent zo erg...
0: Nou, ik vind het gewoon zielig dat je gewoon...
1: Zielig?
0: Ja, meen ik serieus.
1: Ja.
0: Ik vind het echt zielig dat je iemand zo de grond intrapt.
1: Nou, ze moeten tegen kunnen, toch?
0: Ja, ook... Maar...
1: Ja, ze is toch een artiest?
0: Ja, natuurlijk is ze artiest.
1: Kijk,
0: maar ja,
1: ik zeg nogmaals, ik vind het hard dat ze in de AFAS staat. Hè.
0: Nou, dat.
1: Ik vind het gewoon, ik heb daar respect voor. Ik heb dat niet. Ik kan dat niet, zeg maar. Ja. Weet je toch? Of ik kan het wel, maar het is nog niet gelukt.
0: Nee. We worden afgesloten. Ik wens jullie nog een hele fijne avond en veel plezier bij IJs zometeen. Misschien gaan we daar nog even verder over kletsen.
4: Styles, behind the scenes en much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
5: This is Galaxy. It's 9 PM.
6: Dit is de Galaxy News Update. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: Hey yo, y'all ready for that summer? Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Nu, in de bioscoop.
7: We are...
10: Hey.
7: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop.
7: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
11: Let's go.
7: When ice drops, the night pops. Ice on air, he is cooler than ice.
1: Ja, welkom pieps. Dit is IJs hier op Galaxy Radio en ik ben nog niet alleen, want Daniel!
0: Ja?
1: Ik moet je nog even wat uitleggen.
0: Ja,
1: ik ben nog helemaal niet klaar met jou eigenlijk.
0: Nee, ja, kijk.
1: Weglopen, want het gaat niet gebeuren.
0: Het nieuws kwam er tussen mijn, zou ik me overhuren trouwens even bij jou kunnen factureren of kan dat weer?
1: Nee, dat kan helemaal niet, want jij bent pro Femke Louise en dat tolereer ik niet.
0: Goed, voor de mensen die net inschakelen, nou vertel eens.
1: Oh, Femke Louise gaat blijkbaar een Afas Live optreden. Ik weet niet wie er naartoe gaat. Ik weet niet wie die tickets koopt. Waarschijnlijk jij. Maar ik vind het gewoon bullshit.
0: Nou, Femke Louise heeft aangekondigd dat zij dus die Afas gaat doen.
1: Ja,
0: pre-sale start vandaag. Dat is de inschrijver voor de pre-sale.
1: Ja.
0: Ik vind gewoon...
1: Ja, wat vind jij?
0: Kijk, om een punt af te maken. Ik vind gewoon dat je als artiest zijnde... Ze timmert hard aan de weg. Ze is in mijn ogen artiest, want ze maakt muziek. En zij heeft dus besloten om die Afas Live te doen.
1: Ja, maar wie vroeg erom?
0: Nou, misschien wel haar fans.
1: Welke fans, bro? Heb je ooit op TikTok gezien dat iemand zegt... Femke Louise, we willen een show. Ja, misschien een boomer van... Nee, niet eens een boomer. Iemand van 12 of zo, maar...
0: Nou, het is ook om te vieren dat ze natuurlijk al wat langer in de muziek zit.
1: Kijk, weet je wat is Roxy Dekker daarentegen?
0: Ja.
1: Kijk, dat is ook niet mijn muziek. Maar ik kan maar erkennen dat zij wel gewoon goede muziek maakt.
0: Maar zij viert dus 10 jaar Femke.
1: Ja, Femke.
0: Ze heet ook Femke Louise, hè?
1: Is het niet Femke Louise?
0: Nee, is het niet meer de E, maar de A.
1: Femke Louise?
0: Nee.
1: Is het echt Femke?
0: Ja, dan zie je dus dat je dat al niet weet, moet ik je dan nog uitleggen.
1: Femke.
0: Maar ze viert dus dat ze 10 jaar lang in de muziekindustrie zit. En dat doet ze niet alleen natuurlijk, denk ik. Want ja, ze heeft natuurlijk veel features gehad.
1: Busy, Bokusam. Ja, dat weet ik weer wel.
0: Het is een gereformeerde artiest in de zin van, je hoeft haar stijl niet vet te vinden.
1: Nee, maar bro, denk je dat ze aan gaat verkopen?
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Nou, ik heb dus gehoord van bronnen dat je ook die podium zeg maar naar voren kan trekken, zeg maar. Dat er heel weinig publiek hoeft te zijn. Dus ik denk oprecht...
0: In de avonds kan je die podium naar voren trekken?
1: Ja, wist je dat niet?
0: Nee?
1: Ja, blijkbaar kan het. Volgens mij kunnen er 6000 mensen in die ding. Maar als je die podium naar voren trekt, kunnen er maar 3000 mensen.
0: Dus dat lijkt niet al wat...
1: En dan is die sold out natuurlijk, hè? En vooral als die ticket maar 10 euro is. Hoeveel is die eigenlijk?
0: Dan kan je dus ook de kroeg op de hoek uitverkopen dan eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, laat me dan eventjes aftoppen.
1: Nou, Femke Louise gaat mij cancelen, denk ik.
0: Oh, ja, die gaat jou cancelen. Als ze deze beelden te pakken krijgt en op haar stories stopt, dan zegt ze deze hater. Femke, ik weet dat je kijkt. Weet je, ik gun jou al het geluk van de wereld. Veel succes. En dat meen ik echt, hè. Van veel succes. En ik hoop voor je dat het uitverkocht raakt.
1: Weet je wat, Femke? Als je mij gewoon een gratis ticket geeft, dan geef ik een eerlijke review op jou.
0: Die gaat je geen ticket begeven, kan ik je vertellen.
1: Nou,
0: die
1: denk
0: kan
1: zelf... ze dan
0: mee
1: veranderen, toch?
0: Die denk mij zelf, die bloedleier, die wil ik niet meer in mijn omgeving hebben.
1: Ja, misschien wordt het een doorbraak, man.
0: Goed, Ice.
1: Ik heb wel een tik, hè, trouwens. Ice heet ik, Femke.
0: Oké. Nou, Ice, jouw show.
1: Ja, ik ga onze show zit er weer op.
0: Ja.
1: Ik ga het slecht weer overnemen en blijf gewoon luisteren, man.
0: Ja, gaan
1: weer terug.
0: Ja, want je hebt iets bijzonders vandaag.
1: Ja, ik heb een... is een cadeautje. Blijf gewoon luisteren.
0: Oh?
1: Cadeautje. 10 uur. Kwart over tien. Ja, dat moet je online zijn.
0: Oh,
1: en zo online zijn, maar dan nou helemaal.
0: Show me love voor de hier. Of hoor je hier bij Ice.
1: Yes.

0: 80029, 4x2. Mijn vraag aan jou is, hoe is jouw dag eigenlijk gegaan vandaag? Het is dinsdagavond, het is een beetje schemerig. Vandaag slecht weer buiten. Als je in de auto zit, rij je gewoon lekker relaxed. Want we gaan lekker relaxed beginnen met deze avond en deze show. Maar ja, goed. Hoe is jouw avond gegaan? Laat het weten via 085029, 4x2. Laat het me lekker weten. En dan gaan we even weer terug naar muziek. Want ik heb Seed met Blue June. En die hoor je zo meteen. Maar nu eerst Lil Uzi Vert met Gon' Get Up Wild hier op Galaxy. We gon' get
1: up. We are Galaxy. What's going on? This is Drake. 21 Savage.
2: This is a
1: Galaxy.

Juju met Colin hoorde je en daarvoor was het natuurlijk Lil Uzi Vert hier op Galaxy. En ja, ja, ik zit even naar de appboxen te kijken, ze zijn helemaal leeg. Wat is er met jullie aan de hand, man? Ik ben het niet, hè? Misschien bij Daniel, maar ik ben het niet. En trouwens, Femke Louise, waar ik het net over had. Als je dit hoort, Femke Louise, ik hou natuurlijk van je. Al die dingen die ik net zei, is allemaal AI. Dat zei ik allemaal niet. Je weet toch? Maar in ieder geval, waar ik het over wil hebben, is dat vanaf vandaag het officieel herfst is geworden. En ik zeg je eerlijk, ik word er helemaal lui van, man. Want weet je wat het is? Ik ben geen winterpersoon. Ik hou niet van de winter. En ik krijg altijd de winterdepressie en al die dingen. Kijk, één ding is wel positief. Ik ben volgende maand jarig. 20 oktober. Zet het in je agenda. Tevens ben ik dan ook aan het draaien. Dus daar gaan we sowieso een hele mooie spektakel ervan maken. Maar ja, in ieder geval, los van dat. Vanaf vandaag wordt het gewoon elke dag grijs weer. Het wordt steeds donkerder, donkerder en donkerder. Volgende maand gaat de tijd een uur achteruit. En daarom dacht ik van, hé bro, weet je wat? Ik wil gewoon de zomer terugbrengen. De zomer is er niet meer, maar ik ben er terug hier op de radio. En daarom heb ik Ronnie Flex en Frenna met Energie. We gaan weer terug naar 2015. Dit is Energie op Galaxy Radio. En wat is jouw ultieme zomertrek? Stuur het op via 085-029. 4x2.

0: Forever.
1: Yes, Tech 9, Kendrick Lamar en Fragile hier op Galaxy Radio. En wow, van de ene hoofdpijn komt de andere hoofdpijn. Ik zweer, mijn hoofd kraakt helemaal. Ik las dit net en ik heb gewoon een lijpe error in mijn hoofd. En ik dacht, ik moet dit met jou delen, want dit is gewoon freaking gek, ouwe. Jullie kennen toch die pornoactrice Bonnie Blue, toch? Die ene die 1000 man had afgewerkt in 1 dag. Ja, iemand heeft haar zwanger gemaakt, iemand is in haar gebost. En ik weet niet wie dat is, diegene die sport ook niet. Maar ja, in ieder geval, Bonnie Blue is dus bevallen van een kind. En het opmerkelijke is, ze had nog steeds geen naam voor dat kind. Wij dachten uiteraard, ze wilde het anoniem houden, misschien wil ze dat kind respecteren en al die dingen. Maar nee, dat is niet het geval, want mijn vrouwtje heeft helemaal geen naam. En weet je wat je kan doen? Je kan gewoon zelf een naam voor haar verzinnen. Ze wil blijkbaar dus de naam van haar pasgeboren baby veilen. Dus het houdt in dat je een naam op kan sturen en wie het meest betaalt, zeg maar, mag dan haar naam verzinnen voor haar kindje. En het is toch fucking belachelijk eigenlijk? Dus dat betekent gewoon dat ik kan bepalen of haar kind Bonnie Blue the Third heet of zo, of dat ik haar Shanique wel laat noemen of zo. Ik kan het zelf bepalen. Ja, ik heb het geld niet. Maar als ik gewoon doekel had, kon ik dus bepalen hoe het kind van Bonnie Blue zou heten. En dat is toch gewoon super lijp. En weet je wat ze daarover zegt? Een vreemde heeft me zwanger gemaakt en nu mag een vreemde man mijn baby een naam geven. Ik zeg je eerlijk, ik weet niet wat er allemaal nou op bezielt, man. Maar don't be like Bonnie, man. Ik zeg je eerlijk, maak geen kinderen om ervan te profiteren, man. Ik vind het gewoon bullshit. Weet je, we gaan gewoon terug naar muziek, want dit geeft me echt hoofdpijn.
2: Okay, let's go.
3: Let's take it back for the true hip-hop heads.
4: Remember when
3: it's another...

0: echte stem. Hier word je toch helemaal zen van. Ik zeg je eerlijk, dit was mini lang. Hours and hours. Hier op Galaxy Radio. Wauw, wat een stem.
1: First, new music.
2: Yeah, that new hip-hop's right here.
3: Galaxy is playing.

0: favorite station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Hey, yo. Yo. Everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
1: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
6: Ja, je hoort het goed. Als je net pas bent ingetuned, mijn naam is IJs en ik ben hier nog eventjes met jou tot 11 uur. Heerlijke muziek heb je bij mij verwacht en uiteraard positief vibes. Komt zometeen ook een artiest langs. Wie dat is, ga ik lekker niet vertellen. En om je doorheen te slepen, zometeen Ronnie Flex, ADF Samski en Karel. Maar nu eerst Don Toliver met Buddy. Want die tune is gewoon fucking lauw, ouwe.
7: Wanna fuck your buddy.
8: Oh my god, Jackson, can I try on your glasses?

ADF, Ronnie Flex, ADF, Samski, Karel, Scarface en iedereen op die track met al mijn ladies hier op Galaxy. Ice, ice around the world. Ice around the world.

500.000 streams. En hij is pas vorige maand op 14 augustus uitgebracht. En ik denk, ik zeg je eerlijk, ik denk dat deze track wel een paar millies gaat halen. Maar dat hij helemaal omhoog gaat stijgen. En waarschijnlijk heb je hem nog nooit gehoord. Dan hoor je hem nu voor het eerst. Het is in ieder geval van 14, 11, Topperig en Sancho. En ik zeg je eerlijk, deze track is gewoon een dikke banger. En ik dacht, weet je wat? Ik ga hem gewoon voor jullie primeuren, maar niet voor het eerst op Galaxy Radio. Dit is Ben.

0: Yes, Joe KM met Betty Anthem. Hier op Galaxy Radio bij IJs. IJsie.
1: We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. You're more for hip

0: Sterren Star met Tornado hier op Galaxy Radio. En Joos, ik denk dat het tijd is voor een hit. Nieuwsflash, of niet?
1: Ja, daar ben ik weer met een kerstverse hitnieuwsflash. Binnen een minuut ben je op de hoogte. Travis Scott en de maker van Daft Punk maken nummers voor de nieuwe GTA 6. Rockstar Games heeft de allereerste tracks al uitgebracht. En de CD is misschien een leuk kerstcadeautje. $20. Nederlandse hip-hop-legende Winnen brengt oude en nieuwe legendes bij elkaar in Bird. Dat is een club in Rotterdam. Ze bestaan 15 jaar en op 30 september is er een speciale avond met bekende rappers uit de geschiedenis van Bird. En Drake heeft nog steeds beef met Kendrick Lamar, maar ook met zijn eigen platenlabel, want hij sleept ze voor de rechter en ze staan 4 december tegenover elkaar in de rechtbank. Drake wil namelijk geld zien van zijn label, want ze hebben de diss track Not Like Us gepromoot. Dat was hem weer, een kerstverse hit nieuwsflash. Terug naar Ice.
0: Hey Joost, dankjewel hè, voor die hit nieuwsflash. Dit is Nes, Lauryn Hill en If I Wrote A World. We gaan weer terug naar 1999. Back in the time, hier op Galaxy Radio.

0: Eerlijk, ik kom met die gekke classics, hè. Dit was Nes. Laura Neel en ze zeggen het al zelf, If I Rule The World. En even een correctie, dat was geen 1999, 1996 was het. Ik was niet geboren, neem het me niet kwalijk. Het is inmiddels bijna tijd voor het nieuwe uurtje trouwens, maar niet getreurd, want het volgende uurtje ben ik er ook gewoon. En dan is het tijd voor jou om een verzoekplaatje op te sturen. En dan komt de artiest langs en wie dat is. Ja, fuck, denk je nou echt dat ik ga zeggen wie het is? Dan moet je gewoon blijven luisteren, man. Het gaat gewoon een movie worden, dus wees er gewoon bij. Zometeen om 10 uur hier op Galaxy Radio. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go!
1: What's up, it's Coil Ray.
2: This Future.
3: Hey, what's up, this Chris Brown.
4: All the hits on Galaxy Radio.
5: The only station that matters, period.
4: We're doing it for the culture.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clock in.
9: In your car on the app.
10: The city clock in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Nu, in de bioscoop.
11: We are
17: hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
20: When the city goes dark, ice goes harder. Ice in the mix.
21: Ja, je hoort het goed. We gaan gelijk beginnen met Kalani, want zij heeft een prachtige stem. Dit is Folded. Goedenavond, mijn naam is IJs. Ik ben hier tot en met 11 uur om je oren te blessen met de beste hip-hop, R&B en dancehall muziek. En zometeen een artiest. En wie dat is, hoor je zometeen. Maar nu nogmaals, Kalani met Folded.

Wat een zalige track op deze dinsdagavond, man. Kleine George van Teen, Catnip Hit Me Up hier op Galaxy. Ja, goedenavond nogmaals. Mijn naam is IJs, heb ik al inmiddels 5 keer gezegd. Maar als je het niet weet, ik ben IJs.

0: En dat was eigenlijk een oproep aan Rockstar Games. Rockstar Games heeft GTA 6 gemaakt. En ze vraagt of haar vader GTA 6 mag spelen. En waarom dat is, is omdat haar vader uitgezaaide longkanker heeft. Volgens de arts heeft hij nog maar enkele weken te leven. En zal GTA 6 graag willen spelen. Voordat hij de pijp uit gaat, zeg maar. Want hij gaat 19 november gewoon, zeg maar, niet halen. En dan denk ik van ja, gaat Rockstar Game hem echt die ding gunnen, zeg maar? Gaan ze hem echt gunnen dat hij die game mag spelen? Want ik zeg je eerlijk, ik gun het die man wel. Hij heeft uitgezaaide longkanker en ik heb het toch gelukkig niet. En ik zou het ook niemand wensen om het te hebben, zoals mijn ergste enemy niet. Ik hoop gewoon dat hij GTA 6 mag spelen, man. En ik vraag me af, vind jij dat hij gegund moet worden door Rockstar Games? Of denk je van ja, ja, hij moet er gewoon mee dienen? Laat het weten via 085-029-412. Want ik ben echt benieuwd. Dan gaan we door naar muziek. Dit is Jim's Distinct en Spider hier op Galaxy.
1: Maximum.

0: Jay Controlando hier op Galaxy Radio. En luister dan, ik heb een verrassing voor jou. En de verrassing komt er zo meteen aan. Er zit een kleine vertraging. Het is namelijk een artiest die ik heb uitgenodigd om live te spitten. Ik ga je één hint geven. Hij is 15 jaar oud en hij is echt heel ziek. Dus wil je weten wie het is, blijf dan lekker luisteren. Maar we gaan terug naar muziek. Dit is Kanye West met Jimmy Nye Season hier op Galaxy.
1: We are Galaxy.
2: Go, go.
3: Turn it up, yeah.
1: Home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.

clothes. AC blows, nipples froze.

et cetera, et cetera. En dat betekent dat het weer tijd is om je terug te nemen naar de tijden van vroeger gewoon. Dat je een mp3-speler had en dat je stiekem muziek ging luisteren omdat je moeder zei... Ga naar bed hoor, ga naar bed Thijs. In ieder geval, ik heb een track uitgekozen uit Amerika van Usher. De track is uitgebracht in 2001. En ik heb een leuke storytelling over de track, hoe die tot stand is gekomen. Want Usher had een studio-sessie met Jermaine Dupri, dat is een producer. En Usher had een meisje meegenomen tijdens die studio-sessie, zeg maar. En dat meisje ging hem de hele tijd afleiden. Hij was een beetje verliefd, Usher, je weet toch al die dingen. En uiteindelijk kon hij dus niet presteren om een muziek, om een liedje te maken. Uiteindelijk kregen de twee ruzie en het meisje vertrok. En Usher was de hele tijd afgeleid. Daarna ging hij weer verder zingen en al die dingen. Maar vervolgens belde dat meisje weer terug naar Usher. Van, yo, ben je nog in de studio en al die dingen? En was Usher weer helemaal afgeleid. En Jermaine Dupri zei uiteindelijk van, yo, Usher, zo gaan we niet werken, man. You got it bad. En daaruit komt deze track. Dit is Usher, You Got It Bad. Want Usher, you got it bad, man.

0: Usher, you got it bad. Echt toepasselijk voor het weer buiten, man. En dat is onze throwback van deze week. Usher nogmaals, you got it bad.
1: This is Galaxy Radio. Okay. Playing your favorite playlist all day.
0: Yes, en we gaan gelijk weer door. Dit is Chris Brown, Wizkid en Man on a Mission hier op Galaxy.

0: Star Galaxy Radio
1: on FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Bring the real
3: hip hop
2: back.
4: Bring the hip hop back.
0: And back
1: with more bangers on Galaxy Radio.
4: We wreck the culture.
0: Tuesday, right? That's Ice's Night. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
5: Icy, welkom, welkom. Als jij net wat bent ingetuned, mijn naam is Ice en ik ben hier nog eventjes met jou tot en met 11 uur. Dus nog een klein half uurtje heerlijke muziek even wachten. En zometeen de artiest. Hij is inmiddels aangekomen, wie dat is, hoor je zo meteen. En ik wil even kijken of Joost er nog eigenlijk is. Joost, fuck, ben je er nog?
6: Hallo? Hallo, ja, daar ben ik hoor. Vanuit, live vanuit de studio hier, de Hit News Flash Studio. We hebben nieuws over Travis Scott, GTA 6 en Drake.
5: Nou, zometeen meer. Maar nu eerst terug naar 2001 met Destiny's Child en Independent Woman.

0: Yes, Harobi, Jezza en Amerikaan. En ik ben niet alleen hier. Mijn gast is eindelijk aangekomen. En jou de eer, Deftig. Goedenavond, bro.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Is dat in de file of zo? Wat is aan de hand?
1: Ja, klopt. Ik kom helemaal van Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus we hadden een beetje vertraging, maar we zijn er.
0: Ja, gezellig dat je bent gekomen, man. Ja, ik kreeg een appje binnen van iemand vanuit jouw familie, zeg maar. En die zei, ik moet Deftig echt checken, man. En ik dacht, even laat me kijken, hij is wel 15 en zo. Maar toen heb ik jou toch een kans gegeven en ik zeg je eerlijk, bro, ik vind jou echt cool gaan, man.
1: Ja, dankjewel, ik waardeer het.
0: Thanks, man. Want hoe lang maak je al muziek?
1: Nu, sinds mijn 13e, denk ik.
0: 13, dus je bent al 2 jaar, zeg maar, bezig en zo.
1: Ja.
0: Top, man. En die pokoe-kwaliteit, toch? Die ga je zo meteen live bij ons doen?
1: Ja.
0: Hoe ben je erop gekomen, zeg maar?
1: Kijk, voorheen maakte ik altijd tunes voor dames, eigenlijk.
0: Mm.
1: Daar ligt ook gewoon mijn passie.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment dacht ik gewoon van, weet je, laat me ze gewoon laten zien van, ik kan ook rappen.
0: Ja.
1: En toen is die tune eruit gekomen.
0: Dik, man. En gaat die ook binnenkort uitkomen, of?
1: Ja. Hij komt sowieso uit.
0: Heb je al een datum?
1: Nee, dat nog niet.
0: Ja, dik, man.
1: Je moet het gewoon in de gaten houden.
0: Hij ziet. En Deftig, er is een bak bij jou. Zie je die bak ergens aan de zijkant?
1: Ja.
0: Ja. Er is een bak, er is een gabbelbox. Daar heb ik een paar vragen in. Ik ga jou de eer geven om 3 eruit te kiezen en allemaal voor te lezen.
1: Yes, oké.
0: En eerlijk zijn, hè?
1: Yes.
0: Hij ziet. Okay, Deftig hier, mijn Galaxy.
1: Als ik met mijn tiener zelf kon praten, is het enige wat ik zou zeggen. Gewoon door blijven gaan. Vallen en opstaan.
0: Ja, lekker, man. Daar ben je doorheen.
1: Yes.
0: Volgende. Je moet wel grabbelen, bro.
1: Ja. Oké, laat maar grabbelen.
0: Hij ziet. We gaan wel eerlijk.
1: Volgende. De woorden waar ik graag naar zou willen leven zijn: rijkdom. Dat is het.
0: Rijkdom. En waarom?
1: Rijkdom. Ik denk, veel mensen zeggen geld maakt niet gelukkig, maar ik denk aan de ene kant kan het je wel gelukkig maken.
0: Ja.
1: En de mensen om je heen zeker ook.
0: Dik. Gaan we door naar de laatste?
1: Volgende. De 2 momenten die ik nooit zal vergeten in mijn leven zijn. Ik denk sowieso momenten met mijn moeder.
0: Mm.
1: Snap je, zij is altijd daar voor mij geweest.
0: Nee,
1: zelfs
0: je
1: in moeilijke tijden.
0: Snapt u? En je Matthijs, ja.
1: En ik denk de eerste keer dat ik in de studio kwam, man.
0: Ja.
1: Bij Esco.
0: Bij Esco zelfs?
1: Ja.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan?
1: Mijn tante, dezelfde tante, die tune had gestuurd.
0: Ja.
1: Had Esco een bericht gestuurd van, mijn neefje maakt muziek. Hij is 13.
0: Ja.
1: Had ze een paar tunes van me gestuurd naar hem. En uiteindelijk zei hij van, keihard, man, laat die komen.
0: Dik, man. Ja, ik had hetzelfde, man. Ik hoorde jou voor het eerst. Ik dacht, deze moet ik echt uitnodigen, man.
1: Dus,
0: ja, thanks dat je bent gekomen, man.
1: Ja, sowieso.
0: We gaan de trackkwaliteit als eerst doen. En daarna heb je nog een andere pokoe, die is ook niet uitgebracht, volgens mij.
1: Nee, klopt.
0: Dus gewoon exclusief hier.
1: Een release.
0: Ja. Hey, ben je ready?
1: Sowieso.
0: Gaan we nu beginnen. Dit is Deftig met kwaliteit hier live op Galaxy.
1: Ik ben al. Je dan nog. Best tof. Listen. Ten orde te vocabulair, ben een soldaat, geen militair. Mijn broek is baggy of van flair, maar heb een tech hier voor die tech. Muziek revolutionair, wat zo wordt ik nog populair. Ik ben de jongste in mijn cirkel, toch mis universitair. Ik zorg voor innovatie, mijn jongen achter

0: deftig in de boot. Je dan op.
1: Deftig!
0: Northsider, Deftig City, Free Willy.
1: Dik ouwe, wow.
0: Don Tony, Big Bro.
2: Big Bro.
0: Northsider, Van der Pek.
2: Tot aan
0: Banner 1031. Tot aan 1034.
2: Dan
0: weet wat gaat.
1: Wat deftig kwaliteit, die van Galaxy, man. Shit, al. Hey bro, je bent dik.
2: Yes, sowieso.
1: En als jij nu luistert en denkt van, hey, wie is die deftig? 085-029-4x2. We hebben nog een kleine 10 minuten. Hij gaat zo meteen ook een andere track doen. Bro, ik ben gewoon, ik weet niet eens wat ik moet zeggen, man.
2: Ja.
1: Dik, man.
2: Al in de gaten, sowieso.
1: 100. We gaan nu even naar een andere track luisteren. Dat is Jonge Lee met Die Lijzen en Toxic. En daarna gaan we weer terug naar deftig hier op Galaxy.

0: Yes, jongelie, die lijsten en toxic. En ik ben nog steeds niet alleen, ik ben nog steeds met Deftig. Laat jezelf horen, man.
1: Yes, Deftig hier, hoor.
0: Hij zie. Hey bro, het gaat hem in de comments, man. Iemand zegt dat je dik aan het gaan bent en zo. En ik heb ook een memo binnengekregen, man.
1: Ja, laat me horen.
0: Ik laat hem horen en ik weet niet wat het is. Het kan positief, negatief zijn, maar ik denk het gaat positief zijn, man.
1: Ja, we gaan het horen.
0: Hey, let's get it. Even checken.
2: Hi, Def. Big up SO naar Def. Maar jongen, je weet zelf, Young Ferry hier. Bro, blijf je best doen, maar hey, big up Def, man. Maar jongen van de buurt, je weet wat daar is voor show.
0: Hey, mooi man.
1: Ja, die jongen van mijn jongen, Ferry.
0: Ja, je kent hem?
1: Ja, man.
0: Dik man, dik man.
1: Van de buurt.
0: Lekker man. Hey, Def, we hebben nog een kleine 5 minuten, dus we moeten een beetje opschieten.
1: Ja.
0: Je hebt nog een track meegenomen, dat is Lopen Langs de Gracht. Kan je een beetje uitleggen waar die pokoe over gaat?
1: Die tune gaat eigenlijk over een dame.
0: Hmm.
1: En ik kom zelf uit Amsterdam.
0: Ja. En, Noord, denk ik, hè?
1: Ja, Amsterdam-Noord. Van de Pekbuurt. En ja, we brengen gewoon alle dames die niet van hier komen naar hier.
0: Dik man. Even kijken, ja, dan ga ik hem ingooien voor je. Ik moet hem even laten laden. Nog nooit eerder hier vertoond. Dit is Def en Lopen Langs de Gracht. Ik ben benieuwd, man.
1: Yes.
0: Let's get it.

0: man.
1: Icy. Dik man. Met op respect man. Def toch? 15 jaar oud uit Amsterdam-Noord.
0: Yes.
1: Ik denk we gaan vaker van je horen man.
0: Sowieso.
1: En volgende release, hebben we nu gezien?
0: Zo, er is nog geen datum,
1: ja.
0: Maar hij gaat sowieso op mijn socials komen binnenkort. Man.
1: Dik man.
0: Hij gaat komen.
1: En waar kunnen mensen je checken? Waar kunnen we je vinden? Insta? Gooi alles eruit bro, ik denk dat mensen je willen zien man.
0: Op TikTok, Deftog, D-E-V-T-I-G. En op Insta hetzelfde verhaal. En Snapchat, The Real Deftog.
1: Dik.
0: Ja, ze weten het wel, man.
1: Ik krijg nog een appje binnen van iemand en die zegt, deze gast wordt groot, goede productie ook, man.
0: Yes, sowieso.
1: Stik
0: sowieso.
1: Die in je zak, man. Je weet toch?
0: Sowieso.
1: Hé, hey, Deftog, ik wil je bedanken voor vandaag. Lekker wel dat je kon komen.
0: Sowieso.
1: En ik ga vaker van je horen, man. En als je bekend wordt, hè? Niet vergeten waar je bent gekomen, hè?
0: Nee. Ik ga sowieso vaker hier komen. Jullie gaan me vaker zien.
1: 100, soldaat. Ik wens je een fijne avond, yes. Def.
0: Fijne avond.

0: in.
1: Listen anywhere on our free radio app. Download it now and never be more than a touch away from Galaxy Radio.
2: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
2: Follow
3: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
10: Hij is aannemer, veel stress.
9: De man die door iedereen wordt begeerd.
10: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
9: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: Waar de fuck was je?
9: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Wat was je van plan dan?
10: We praten thuis, oké.
9: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
9: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Nu in de bioscoop.
7: We are
15: hey.
7: Turn up. Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
18: Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.
19: Rosa G on Galaxy.

0: Galaxy Radio.
1: The streets is ours.
2: In your car.
1: On the app.
3: Tap in and vibe out.
2: Anywhere you go.
0: Listen anywhere on our free radio app. De nieuwste tunes van eigen bodem.
4: Hey yo, Wout, pass me de aux.
0: En de hardste freestyles.
5: Let's get it.
0: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
6: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
0: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
6: Next up, big time, hè?
7: Hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
0: Vanaf 7 uur.
8: Woutje, je weet het, hè?
9: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjaldan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjaldan anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
10: Drop the music.
11: Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
12: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
12: Where the biggest stars come to play.
0: You up for a reason. Let Rosa G ride with you through the night. This is Rosa's World on Galaxy Radio.

0: Dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
1: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
2: Waar was hij?
1: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor
3: maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
4: Ik ken die namen niet uit Molden.
1: Oké, ik hoor je.
4: Nee, nou, ik was het niet.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
5: Yeah, everybody.
6: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
7: I'm here.
8: Yes, sir.
6: This is Galaxy Radio.
9: She don't play tracks. She sets moods. This ain't just radio. This is Rosa G running the night. This is Rosa's world.

0: myself.
1: This is Galaxy Radio.
2: Je lijf gaat te snel, ik ren weer achter tijd.